0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen

terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zet je radio harder voor de beste muziek. Beste muziek. Loop FM.
1: Let's go, girls.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met 1 van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was

95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui in kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Confession of the Groom.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het anders gebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer. Hier

0: En daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 richting Amsterdam. Want door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht tussen Baarn en Blaricum. Hierdoor heb je een uurtijdsverlies. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle. Want tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken zijn ze bezig aan de weg. Hierdoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N307 Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kulberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 richting Amsterdam, want door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht tussen Baarn en Blaricum. Hierdoor heb je een uurtijdsverlies. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle, want tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken zijn ze bezig aan de weg. Hierdoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N307 Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Zendtijd voor Kerken is dit uw zondagprogramma met een blijde Bijbelse boodschap voor Elburg en omstreken op Loe FM.
1: Goedemorgen, hartelijk.

0: In de Zendtijd voor Kerken is dit uw zondagprogramma met een blijde Bijbelse boodschap voor Elburg en omstreken op Lou FM.
1: Mijn excuus voor de valse start, maar even opnieuw. De start tune van de Lou. Mijn naam is Bertus van Hel en ik zit in de studio en mag vandaag de uitzending verzorgen. En we hebben vandaag een kerkdienst en die komt vanuit de christelijk gereformeerde kerk in Doornspijk. En het voorganger is dominee J. van den Toorn. Het is een doopdienst. U krijgt van mij nog de liturgie later. Verder natuurlijk aandacht voor de nieuwe cd van het eiland Urk. Het ware geluk ligt boven. En ik wil graag beginnen met een nieuw lied van Crescendo. En dat is het lied Gods Huis.

Ja, zoals ik al zei, het is een mistige ochtend. Kijkt u uit als u naar de kerk wilt gaan. We hebben een dienst vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk in Doornspijk, zoals ik al zei. En het intochtslied is Psalm 147, de versen 1 en 2. Na voort en begroet wordt gezongen Psalm 103, de versen 4 en 7. Er zijn twee schriftlezingen, en wel uit Exodus 34, 5 tot en met 9 en Thessalonicenzen 5, de versen 12 tot 14. Het is een doopdienst en de dienst wordt geleid door dominee P.W.J. van den Toorn. We gaan verder met geestelijke muziek en ik heb voor u klaarstaan van het mannenkoor uit Haarlem, volle verzekering.

Ja, u hoort ook nog een toekomst vol van hoop. Dan gaan wij nu even naar de nieuwe cd van het christelijk mannenkoor Eiland Urk. En de cd heet Het ware geluk ligt boven. En ik heb voor u klaarstaan het eerste lied. Grote God, wij loven u.

Voordat de dienst begint, hebben we nog tijd voor in een lied. En dat is God zij met u, tot ons weer ontmoet.

Ja, ik heb verbinding met de kerk, alleen in beeld en nog niet in geluid. Dus we gaan nog even de tijd om u de liturgie te geven. Allereerst, we gaan dus naar de christelijke gereformeerde kerk in Doornspijk. En de voorganger daar is dominee PWJ van den Toren. Het is een doopdienst en het introslied is psalm 147. De versen 1 en 2. En dan volgt daarvoor te begroet psalm 103, versen 4 en 7. Een schriftlezing is uit Exodus 34, 5 tot en met 9 en Thessalonicenzen 5, de versen 12 tot en met 14. Totdat ik geluid heb vanuit de kerk, wil ik nog één nummer laten horen. En dat is Abba Vader.

Goedemorgen gemeente, enkele mededelingen namens de kerkenraad. Vanmorgen zal de heilige doop bediend worden aan Luc Buurkes en Lucas Jansen. Na afloop van de dienst en nadat de dienst is afgesloten in de consistorie, wordt u in de gelegenheid gesteld de doopouders de hand te drukken en hun de onmisbare zegen van de Here toe te wensen op hun jawoord bij de doop. De doopouders zullen dan terug in de kerkzaal zich naast de doopvont opstellen. Vandaag is de extra collecte bestemd voor de Israëlzondag. Volgende week zondag hoopt ons in de ochtenddienst voor te gaan dominee Arnouds en 's middags zal ik er weer zijn. Na deze dienst wordt u uitgenodigd om in de zaal van de kerk koffie en of thee te drinken. Aanstaande maandagavond, morgenavond 5 oktober, is er een zendingsavond met catechisanten en gemeente om 7 uur. Evangelist Tjirski uit Siberië hoopt met zijn vrouw te komen spreken. Dinsdagavond is er Emmauskring, voorheen de jongvolwassenkring. Woensdagavond vergadert de kerkenraad. Donderdagavond is er de vrouwenvereniging Lydia. En vrijdagavond is de jeugdvereniging Min 16. Omdat we een nieuwe maand zijn begonnen, ligt bij de uitgang een nieuwe kerkbode voor u klaar. Met daarbij een folder van de Stichting Steun Messias Blijdende Joden vanwege de Israëlzondag. Voor alle genoemde data geldt: zo de Heere wil en wij leven en de Heere Jezus nog niet is teruggekomen. Verhef nu uw hart tot God. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijk geschonken en rijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij nu samen gaan zingen van Psalm 147, vers 1 en 2. En we zingen dan over wie de Heere is en dat hij goed is voor zijn volk. We zingen vers 1, laat Heere lof ten hemel reizen. En ook vers 2, hij heelt gebrokenen van harte en wat er verder volgt. Psalm 147, 1 en 2.

0: Ook vanmorgen zijn wij gekomen om te luisteren naar de stem van de Heere onze God. Zelfs als we hier als gasten zijn vanwege de doop, dan gaat het ons om het woord van God. En daarom willen we eerst luisteren naar zijn heilige wil vanuit de 10 geboden. En we zingen van Psalm 103 vers 4 en 7 over de weg die de Heere aan zijn volk wijst. Maar ook wie de Heere dan is. Barmhartig is de Heere en zeer genadig, schoon, zwaar getergd. Langmoedig en weldadig. En we zingen dan ook vers 7. Daarna volgden de schriftlezingen voor deze morgen uit het Oude en Nieuwe Testament. Eerst wordt u gelezen uit Exodus 34, de versen 5 tot en met 9. En aansluitend uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Paulus, de eerste aan de gemeente van Thessalonica. 1 Thessalonicenzen 5, vers 12 tot en met 24. Dus na het luisteren naar de wet van de Heere willen we Psalm 103, vers 4 en 7 zingen. En daarna luisteren naar Exodus 34, vers 5 tot en met 9. En 1 Thessalonicenzen 5, vers 12 tot en met 24.
1: De wet des Heeren. God sprak. God sprak al deze woorden zegende. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mij aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een eeuwige God, die de misdaad der vaderen bezorgt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mij geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmacht, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilige dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in een land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naastenvrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmacht, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. De Heere Jezus vatte deze woorden als volgt samen. Gij zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is de eerste en de grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

0: Wij gaan lezen verder in Exodus 34 vanaf 5e vers tot met 9. De Heere verschijnt aan Mozes. De Heere nu kwam nederwaarts in het volk en stelde zich al daar bij hem en hij riep uit de naam des Heeren. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij: Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan welduizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige genezings onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in de derde en in de vierde lid. Mozes nu haste en neigde het hoofd der aarde en hij boog zich. En hij zeide: Heere, indien ik nu genade gevonden heb ik in uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk. Doch vergeeft onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan tot een erfdeel. We gaan nu naar 1 Thessalonicenzen 5 vanaf 12e vers. Vermaningen en zegenbeden. En wij bieden u broeders, erkent degene die onder u arbeiden en uw voorstander zijn in den Heere en u vermanen. En acht heen zeer wel in liefde om ons werk wil. Zijt vreedzaam onder elkander. En wij bieden u, broeders, vermaand de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteun de zwakken, zijt lachmoedig jagens allen. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad, niemand vergelde, maar jaagt allentijd het goede na. Zo jagens elkander als jagens allen. Verblijd u allentijd. Bied zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil Gods en Christus Jezus over u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van alle schijn des kwaads. En de God des vredes zelfs heilige u geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouwd, die het ook doen zal.
1: Tot zover de lezing uit de schriften, zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. Amen. Tekst voor de prediking in deze doopdienst is Galaten 5, zoals we de afgelopen weken telkens hebben beluisterd. De vrucht van de geest, en we hebben al beluisterd, is liefde en blijdschap en vrede. En vanmorgen luisteren we naar dat de vrucht van de geest ook langmoedigheid is, geduld. En daarbij luisteren we in het bijzonder naar Exodus 34, vers 6. De Heere die zegt dat hij barmhartig en genadig is, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. En 1 Thessalonicenzen 5, vers 14. Zijt langmoedig jegens allen. Maar voordat we naar de prediking gaan luisteren, willen wij samen luisteren naar het onderwijs over de heilige doop. U vindt dat achter uw psalmboekje in het formulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, de hoofdsom, de samenvatting van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. En die kunnen we allemaal wel onthouden. Dat zijn ellende, verlossing en dankbaarheid. Luistert u maar mee. Eerst dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Dus het eerste wat de doop ons leert is onze ellende. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als we gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn opstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij bij ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus wil heiligen, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Dus het tweede wat de doop ons leert is de verlossing door de Heer Jezus. En dan het derde, de dankbaarheid. Want er staat ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid en zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader.

welk een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Omdat dan nu de doop voor de gelovigen uit de heidenen in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en ook tot stichting, tot opbouw van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, maar de gelovige Noach en 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, maar uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop wordt beduid. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Voordat de vragen gesteld zullen worden aan de doopouders, willen wij samen van Gods verbond en van de waarheid ervan en de onverbrekelijkheid ervan zingen uit volle borst met Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Psalm 105, vers 5.

al dat telkens bij elke doopsbediening doen. Omdat, jongens en meisjes, daar ga ik maar vanuit, jullie ook gedoopt zijn. En wat betekent dat nu? En ik zal dan elke keer, als er hier een doopdienst is, er iets van vertellen. Vanmorgen wil ik dat doen met het beeld van de goede herder. En vorige week, ik weet niet of jullie dat nog weten, bij het heiligavondmaal, toen ging het daarover dat de Heere de herder is. En jullie kennen denk ik allemaal wel die gelijkenis van die herder die dat verloren schaap ging zoeken. Weet je wat de doop zegt? Dat jij gedoopt bent, daarmee heeft de Heere God tegen jou gezegd, jij bent een verloren schaap. Maar hij heeft ook gezegd, en ik heb de Heere Jezus gegeven als de goede herder om jou te zoeken. En daar mag je dan elke keer op pleiten. Daar mag je om bidden. Daar mag je zeggen, Heere, u bent toch de goede herder? Wilt u ook mij vinden? En mag ik van uw grote kudde ook een heel klein schaapje zijn? Dus dat is wat de doop, wat de Heere in de doop tegen jou zegt. Je mag naar de Heere Jezus toe. Wil ik wel nu vragen, ouders, of jullie willen opstaan. Geliefden in de Heere Christus, ge hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of uit bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn. Ten tweede, of u de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer van de zaligheid te zijn. En ten derde, of u niet belooft en u voorneemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan u vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Vader Buurkes, moeder Buurkes, vader Jansen, moeder Jansen. Doopouders, we hebben afgelopen week tijdens de doopzitting al veel over de doop gesproken. En als jullie ja zeggen, zo heb ik gezegd, dan klinkt dat als antwoord op het ja dat de Heere tegen jullie en jullie kinderen heeft gegeven. En jullie hebben nu beloofd voor de Heere en de gemeente dat je je kind zo zult opvoeden. En hoe moet je dat dan doen? Nou, ook daarbij zijn veel voorbeelden te bedenken. Maar laat ik het voorbeeld nemen van hoe een priester in het Oude Testament, hoe die aan de Heere gewijd werd. Dat was een bijzonder ritueel. Dan moest die priester van zijn rechteroorlel, zijn rechterduim en zijn rechtergrote teen, die moesten bestreken worden met bloed. Waarom? Omdat hij geheiligd moest zijn voor de Heer en zijn dienst. En je zou kunnen zeggen, waarom zijn oor en zijn duim en zijn voet? Omdat het gaat over alles wat hij hoorde, over alles wat hij deed en overal waar hij ging. Zijn hele leven moest aan de Heere worden toegewijd. En nu hebben we net beleden dat jullie kinderen heilig zijn, apart gezet in de Heere Jezus Christus. En het is niet zomaar alleen maar aan zijn oor en aan zijn duim en aan zijn voet, maar aan zijn hele leven, als hij het water van de doop ontvangt. En dat vraagt van jullie dat je met zijn hele leven, en ook dat van jullie, dat je leeft tot eer van God. En dat je bij al die dingen die je hoort en doet en naar je gaat, dat je bedenkt, we mogen leven tot eer van de Heer. En dan wil de Heer ook alles geven voor jullie in de opvoeding, om je kind daarin voor te gaan en om je kind dat ook aan te leren. En dan wil de Heer dan door zijn geest wil die dat gebruiken, opdat zij uiteindelijk, het begint met dat oor, opdat ze horen het evangelie van de Heer Jezus Christus. En opdat het dan
hun hart binnenkomt en hun hele leven, hun doen en laten, zal veranderen tot Gods eer en tot opbouw ook van de gemeente. De Heere geven jullie daarin alles wat je nodig hebt. Zometeen na de doopsbediening wil ik vragen of u zo mogelijk wilt gaan staan, zodat we de doopouders en de pasgedoopte kinderen de zegenbeden van Psalm 134 vers 3 kunnen toezingen, dat ze Heere zegen op uw daal. Dan mogen jullie eerst komen.

Luc Albert Buurkes, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Mogen jullie even daar gaan staan, als je wil? Voor de preekstoel ongeveer, ja. Lucas Geert Peter Jansen, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen.

We willen deze doopsbediening met dankgebed besluiten en daarna vervolgen met de gebeden om de leiding van de Heilige Geest over de bediening van het woord. En ook met en voor elkaar willen we bidden en danken. Er is rouw gekomen bij de familie van Wilrik en Willy de Groot-Romkes, omdat de vader van Willy afgelopen maandag op 66-jarige leeftijd is overleden. We willen samen bidden voor broeder Gerard Polinder. Hij moet aanstaande maandag eerder dan regulier naar het ziekenhuis voor een darmonderzoek. We denken in de gebeden aan zuster Nelly den Hartog. Het gaat minder met haar. Het lijkt de laatste fase van haar leven in te gaan. We willen samen danken dat broeder D. van Beekhuizen 78 jaar mocht worden. Zullen we samen nu naar God gaan. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en wij loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat u deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u aan hen en aan ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. O Heere, we bidden u dat u dat vervult. En we prijzen u dat u ons deze dag geeft, deze dienst geeft. Dat u gaf dat Luc en Lucas geboren zijn. En dat u ook daarin uw gemeente wilt bouwen en wilt uitbreiden. O Heere, we bidden u dat ze inderdaad zo bij het opgroeien tot geloof mogen komen om uw naam te belijden en dat u de ouders daarvoor alles wilt geven wat nodig is. Heren, we danken u dat u ons afgelopen week hebt willen behoeden en bewaren. We danken u dat wij uw heilige wet hebben gehoord en daaruit blijkt hoe geduldig u met ons bent. Want niemand van ons kan vanmorgen zeggen dat wij niet gezondigd hebben. We gaan scheef, heren, we hebben tegen u gezondigd. En dat u ons hier vanmorgen weer brengt, dat u de zon op hebt laten gaan als teken van uw trouw. Dat is een grote, genadige, geduldige zegen van u. En we bidden u dat we die zegen vanmorgen mogen ontdekken, ook voor onszelf, heel in het bijzonder. Uw langmoedigheid. En we bidden u dat dat ons op de knieën brengt en tot aanbidding van u in uw Zoon Jezus Christus. Dat we daarvan mogen leven en ook, Heren, dat we daaruit zullen leven. Dat anderen het mogen merken. Dat u ons verandert van binnenuit. Heilige Geest van God, we hebben u nodig. Niet alleen maar om uw woorden te begrijpen, de prediking van het evangelie. Maar vooral om dat uw woord dan onze harten moet binnenkomen. En ons leven moet veranderen, willen we niet verloren gaan. En heren, wij kunnen onszelf niet redden. We belijden u dat u dat moet doen. En we prijzen u dat doet door woord en geest. Wil dat dan ook vanmorgen uitwerken en aan ons allen denken, zoals we hier zitten, de vele gasten die hier zijn, ook zij die met ons verbonden zijn omdat ze te oud of te ziek zijn of de oppas hebben. Heren, we bidden u dat u aan ons allen wilt denken in uw ontferming en dat u ons wilt geven wat nodig is. U weet ook hoe we deze doopdienst beleven. Kan zijn met vreugde vanwege het feit dat het een familielid is of een kind van vrienden. Omdat u aan de gemeente denkt in uw trouw en goedheid. Het kan ook zijn dat we verdrietig zijn. Omdat we geen kind van u hebben ontvangen. En we bidden u of u ons dan wilt troosten. Ook als dat steeds wel verder inslijt en toch nooit weg is. Heere, troost en help ons dan. Wees ook bij ons als we ooit ons kind ten doop hielden en in de weg van u hebben onderwezen, maar als onze kinderen andere wegen gaan. Wilt u ons dan troosten en helpen om
niet alleen voor hen te bidden, maar ook over u te spreken. Wilt u dat gebruiken? Werkt u wonderen? Bid u, Heere, voor hen voor wie de weg naar de kinderzegen is afgesloten. Ook doordat ze anders geaard zijn. Heere, we bidden u, wilt u ze leren u te dienen en te volgen waarheen u hen leidt. Heere, denkt u zo aan ons allen. En wilt u maken dat we niet alleen maar aanschouwers zijn van de doop, maar dat ook de doop die ons immers verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, dat die doop ons vanmorgen ook aan de voeten brengt van uw geliefde Zoon Jezus Christus. Heere, we bidden u zo om uw zegen over de prediking, dat u uw dienaar wilt zegenen die u geroepen hebt uw woord en het sacrament te bedienen deze morgen. Mag het zijn vanuit uw kracht en tot uw eer. En laat uw kracht dan in zwakheid worden volbracht. En we bidden u of u ook onder de kansel zo wilt werken dat u de rijen doorgaat. En dat u niemand overslaat. Maar dat het heel persoonlijk wordt. Dat we door alles heen u zullen dienen. Voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Heere, bewaar ons voor de zonde, scheld de Satan dat hij ons niet verhindert. En denkt u aan ons in die dingen die ons bezighouden. Aan de familie Romkes, ook de familie De Groot, nu ze aan het graf hebben gestaan van een zeer geliefde vader die van hun kindje opa was, opa werd. En Heere, dat niet meemaakt, we bidden u voor Wilrik en Willy dat u zich over hem wilt ontfermen en wilt troosten in dit smartelijk verlies. Juist in het gemis als dat steeds duidelijker wordt. Wees hen nabij in hun omstandigheden. Wees u bij broeder Gerard Polinder. U weet, Heere, dat hij weer naar het ziekenhuis moet en hoe spannend dat is. Maar gaat u maar mee. Geef hem vrede, Heere, diep van binnen. Dat hij zijn houvast in leven en sterven heeft in u of mag vinden in u. En dat dat ook zo hem mag leiden. Zegen artsen bij dat onderzoek en breng alles wat nodig is, geef het aan hem. Geef dat ook aan zuster Den Hartog, aan haar man, aan haar kinderen en kleinkinderen. Als de laatste fase lijkt ingegaan te zijn. U weet dat, Heere, hoe zwak en broos ze is. En Heere, u weet ook van hoe ze te bereiken is. U kunt dat, ook als wij het niet meer goed kunnen. We bidden u dat u geeft dat ze die vrede bij u mag weten en kennen. En daaruit leven waar ze van mocht zingen. Dat zij wel zalig zijn van wie de zonden vergeven zijn. Heere, denkt u aan haar. Denkt u aan haar man in het bijzonder in deze laatste fase, moeilijke dagen. Geeft u maar elke dag de kracht die nodig is. Dank u wel dat u gaf dat broeder van Beekhuizen jarig mocht zijn. Zegen hem in het pas begonnen jaar. Mag het zo zijn dat hij in dat groeien, ook de ouderdom, na alles wat al gepasseerd is, dat hij dat houvast steeds dieper mag kennen. Dat u zijn heiland bent. Heere, geef wat nodig is in dat jaar dat hij begonnen is. Samen met zijn vrouw en al om hem heen. Heere, we prijzen u ervoor, want het komt uit uw hand. En we danken u ervoor. Wilt u zo, Heere, bij ons allen zijn. Ook in de dingen die niet genoemd zijn. En hoor ons dan, barmhartige God en Vader, alleen om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dienen met uw offergaven. En daarna zingen we als inleiding op de prediking een lied dat zingt van geduld, van lang wachten. Psalm 130, vers 3. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn kracht op zijn onfeilbaar woord. Psalm 130, vers 3.

Straks na het amen van de prediking zingen wij op Psalm 86, eerst vers 8 en daarna vers 6. In vers 8 zingen we namelijk: Maar gij Heer, gij zijt langmoedig. Hij is het. En we bidden dan in vers 6: Leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, 8 en dan 6. Na de prediking over Galaten 5, vers 22. De vrucht van de geest is langmoedigheid. Gemeente des Heren, doopouders, gasten, ben jij een geduldig mens? Ik denk dat de meeste mensen graag van zichzelf horen of zeggen dat ze best geduldig zijn. We willen liever niet bekend staan als ongeduldig. En dan zeggen ze dat ze geduldig zijn, maar ja, dan komt er op enig moment een keer stress, of er zit een keer iets tegen, en dat hoeft niet eens heel lang te duren, maar dan ontploffen ze. Ze verliezen hun geduld, en daarna, dan is het weer wat betijd, dan zeggen ze vervolgens: ja, meestal ben ik heel geduldig. En ik ben dan altijd geneigd, gemeente, om te denken: natuurlijk, dat geloof ik heel graag. Meestal ben je heel geduldig als er niks tegen zit. Als het allemaal goed gaat, dan is iedereen geduldig. Maar of je geduldig bent, dat blijkt nou juist op het punt dat alles tegen zit. Kun je dan ook je geduld bewaren? Nou, doopouders, nu hebben jullie van de Heere een kind gekregen. En ook daar hebben we het over gehad. Dat is een grote zegen. Een geweldige zegen dat jullie een kind hebben gekregen. Maar hebben jullie er ook wel eens over nagedacht dat de Heere jullie een kind gaf met de bedoeling dat jullie geduld zouden leren? Voor jullie is het eerste kindje. Jullie hebben al wat ervaring, maar voor jullie is het misschien nieuw of al niet meer, maar voor jullie is het oud nieuws. Bij de opvoeding is een heel belangrijk ingrediënt geduldig te zijn. En nogmaals, misschien heb je dat ook wel geleerd, zelf geduldig te zijn, ook soms met jezelf, maar natuurlijk vooral met je kind. En ook om dan je kinderen vervolgens ook geduld te leren, want je wilt toch geen kinderen opvoeden die alles wat ze maar roepen krijgen. Dan krijg je heel verwende kinderen, ze moeten soms leren wachten, maar hoe doe je dat dan? Nou, ook daar heb je dan weer geduld voor nodig. En ik denk, ouders, en kijk jullie aan, maar iedereen luistert mee. Ik denk dat je er ook al wel met achtergekomen dat je dat geduld van jezelf niet hebt. Als we nou vanmorgen luisteren naar een onderdeel van de vrucht van de geest en dan gaan ontdekken wat de Heere bedoelt met langmoedigheid, dan moet je in ieder geval zeggen, gemeente, dat is wat anders dan een karaktertrek. Hè? Dat kun je bij kinderen ook zeggen, de ene zus, de ander zo. En ja, de een heeft dat nou eenmaal wat meer. Maar van dit geduld moet je zeggen, dat is echt geduld en dat leer je blijkbaar alleen maar door de Heilige Geest. Want wat er normaal is, dat staat dan in Galaten 5, dat zijn de werken van het vlees. Nou, ik denk dat een van de eerste ongeduld is in al zijn vormen. De vrucht van de geest, dat is langmoedigheid, omdat de Heere zelf langmoedig is. En daar willen we dan aan luisteren in deze dienst. Thema voor de prediking: je geduld bewaren. Dat is het thema voor de prediking, je geduld bewaren. We letten dan op drie dingen. Dat kan in de eerste plaats door te kijken naar het hart van God. Dan leer je in de tweede plaats lijken op de Zoon van God. En in de derde plaats gaat dat dan blijken in het kind van God. Dus je geduld bewaren, kijken naar het hart van God, lijken op de Zoon van God. En dat zal dan blijken in het kind van God. Gemeente, wanneer is de laatste keer dat jij het woord langmoedig hebt gebruikt? Ik denk niet zo vaak en daarom doet dat woord voor ons, de meeste van ons althans, wat ouderwets aan. En toch is het een geweldig mooi woord. Hè? Je kunt zeggen, nou, langmoedig, dat is hetzelfde als geduld. En dat is ook zo. Dus ik zal dat ook door elkaar heen gebruiken in de preek.
Maar je kunt wel zeggen, als je naar dat woord langmoedig kijkt, dan leer je iets over wat geduld is. He, jongens en meisjes, in dat woord langmoedig, daar zit het woord lang, dat hoor je er wel in. En er zit ook het woord moed, gemoed. Dat is zeg maar hoe je je voelt, hoe je bent. En dat lang en gemoed, dat zit in dat woord langmoedigheid. Je bent lang van gemoed. En daarmee wordt bedoeld, het duurt heel lang voordat je je geduld verliest. Dat is langmoedig. Dat duurt heel lang. En dan gaat het erover dat je geduld zou kunnen verliezen bij mensen. Nou, we hebben denk ik allemaal legio voorbeelden. Maar ook wel in situaties. Want juist als het moeilijk is, gaat het daarin ook om geduld. En dat zit ook in dat woord langmoedigheid wel, dat je het kunt uithouden. Dat je volhardt. Dus je zou kunnen zeggen, langmoedigheid, dat is dat je gemoed heel lang kan rekken zonder dat het breekt. Nou, jongens en meisjes, ik weet niet of je wel eens een groot elastiek hebt gehad. Dat is altijd leuk, hè, elastiek hebben. Je hebt ze in allerlei soorten en maten. Maar als je een heel groot elastiek hebt, nou, dat kan soms heel ver rekken, zo'n groot elastiek. Voordat het zou knappen. En als je nou denkt aan ons mensen, dan moet je zeggen, wij hebben eigenlijk, als het gaat om geduld, maar een heel klein elastiekje. Dat is zo geknapt. Zo zitten we in ons ongeduld en furie. We zitten zo aan de grens. Ik weet niet of je dat al hebt ontdekt, maar dat is wel een les die we moeten leren, gemeente. Dat wij niet langmoedig zijn vanuit onszelf. En ik zeg er vanmorgen maar bij, met alle gevolgen van dien. Hè? Hoeveel ongelukken. Hoeveel mishandeling, hoeveel vuile taal zou er niet voorkomen kunnen worden bij meer geduld als deze vrucht van de geest zou groeien meer en meer. Hoeveel huwelijken zouden er gered worden of zouden er in ieder geval anders zijn als er meer geduld zou zijn. Dat kleine elastiekje van ons, thuis en daarbuiten, dat maakt het voor anderen, maar ook voor onszelf vaak heel moeilijk. En je kunt zeggen, gemeente, als het gaat om die langmoedigheid en het gebrek eraan, dat is eigenlijk de zonde van de liefdeloosheid. Als je ongeduldig bent, is dat zonde van liefdeloosheid. Een paar weken terug stonden we stil bij vrucht van de geest is liefde. Hebben we 1 Korinthe 13 gelezen. 1 Korinthe 13, wat is de liefde niet? Hè? Dat staat er maar vanaf vers 4 ook, wat is de liefde wel? De liefde is, weet u wat eerst is wat er genoemd wordt? De liefde is langmoedig. En dus als je het niet bent, niet geduldig, dan mist de liefde. Wij zijn van nature chronisch ongeduldig. En dat merk je de hele wereld in. Het is heel opvallend, het woord dat in Galaten 5 gebruikt wordt in het Grieks, het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven, dat woord kom je niet tegen bij andere Griekse geschriften uit die tijd. Griekse schrijvers kenden dit woord voor geduld niet. En voor wie dat verder wil onderzoeken, daar staat makrotumia. Maar dat laat ik verder rusten. Maar je vindt het dus niet buiten de Bijbel, waarom niet? Nou ja, die heidense Griekse wereld, die had daar niet zoveel mee. Waar gingen de Grieken, waar werden ze nou warm van hun helden die als ze hun woede lieten opvlammen, in hun ongeduld van alles dan eruit kraamden of deden, daar werden de Grieken warm van. Ongeduld werd juist geprezen. Geduld, dat was voor de Grieken iets voor watjes, zal ik maar zeggen. Je moet van je af kunnen bijten, je moet niet over je heen laten lopen. En dan ga je de Bijbel lezen en daar blijkt dat een van de belangrijkste kwaliteiten te zijn. Geduldig, langmoedig. Waarom, gemeente? Omdat de Heere zo is. Omdat als je dan in het Oude Testament gaat kijken waar dat woord langmoedig nou voorkomt, dat dan uitgerekend op de plaats is die we gelezen hebben in Exodus 34, waar de Heere zichzelf bekend maakt in zijn naam. En gemeente, als de Heere zijn naam bekend maakt en we hebben hem gelezen, dan kijk je God recht in zijn hart. Als je nou wil weten wat de God is die we dienen, wat de God is die jullie kind heeft gedoopt,
dan moet je in Exodus 34 kijken. En wat zegt hij dan over zichzelf? Dan zegt hij dat hij de Heere Heere is, God, barmhartig en genadig en dan langmoedig. En in het Hebreeuws zit er dan ook nog de notie in dat hij traag is tot toorn. Het duurt heel lang bij de Heere voordat hij in zijn toorn gaat straffen. Hij stelt zijn toorn lang uit, dat zit erin. En gemeente, dat dat uitgerekend in dit hoofdstuk naar voren komt, dat is één groot wonder. Ik denk dat we dat allemaal wel weten wat eraan vooraf ging als ik u zeg dat dat de zonde van het gouden kalf was. Waar is Israël, jongens en meisjes? De zonde met het gouden kalf bij de Sinaï. Hoe zijn ze daar gekomen? De Heer heeft hen bevrijd. Hij heeft ze gebracht tot onderaan de berg. En wat heeft de Heer gedaan? De Heer heeft zijn verbond gesloten. Ik ben de Heere, uw God. Jullie horen bij mij, ik hoor bij jullie. Ik heb je bevrijd voor mij. Het is als het ware een huwelijksdag daar bij de Sinaï. En dan vindt de zonde met het gouden kalf plaats. Een zonde, zeg ik er vanmorgen bij, die voortkomt, die begint uit ongeduld. Mozes is immers daarna bij de Heere en het duurt allemaal veel te lang voordat Mozes terugkomt. En ze maken dan een gouden kalf en ze zeggen, dit is de God die u uit Egypte heeft geleid. Moet je nagaan, hè? Het volk pleegt overspel om het zomaar eens te zeggen terwijl ze nog in de trouwzaal zijn. En wat heeft het volk daarmee de Heere op het hart getrapt? Wij zongen dat in Psalm 103, hè? Schoon, zwaar getergd. Nou, daar weten sommige ouders onder ons ook wel van. Dat je kinderen je kunnen tergen. En daar weet je misschien ook wel van bij andere mensen. De Heere was zwaar getergd, gemeente. Zo op zijn hart getrapt. En wat doet de Heere dan? Ja, hij is boos. Absoluut. Maar hij barst niet uit in woede. Hij verdelgt niet met één bliksemschicht. Dat had hij toch kunnen doen. Daar had hij toch in zijn recht gestaan. Met één bliksemschicht. Dat hij het hele volk had vernietigd. En wat lees je dan in die hoofdstukken na hoofdstuk 32? Dat de Heere zich laat verbidden. Door Mozes. En dat de Heere nou zo ver komt. Dat hij dat volk dat gedaan heeft. Dat hij dat volk vergeeft. Dat is langmoedig gemeend. Dat hij zou kunnen en mogen en moeten straffen. Maar dat hij zijn toorn, zijn woede uitstelt. En dat lees je dan in die naam. Als je in die naam de Heere in het hart kijkt. Dan verbaas je je erover dat als de Heere zich dan aan Mozes bekendmaakt. Als Mozes vraagt, mag ik u zien? Mag ik uw heerlijkheid zien, dat de Heere dan zegt, barmhartig en genadig. Moet jij je even voorstellen dat jij bij dat volk hoort. En dat je dat gedaan hebt. En dat de Heere dan zegt wie hij is. Dan zou je toch verwachten dat het eerste wat hij zei, dat zou zijn dat hij de zonde straf. En dat zegt de Heere ook in die naam. Maar gemeente, dat moet u in uw oren knopen, daar begint hij niet. Hij begint bij genade, bij barmhartigheid. Als je nou wil weten wie de Heer is, dat is de Heer. Zijn eerste reactie is niet een woedeuitbarsting, maar genade en barmhartigheid. Waarom? Omdat hij langmoedig is. Ik weet niet hoe u over de Heere denkt. Dat is trouwens, doopouders, wel heel belangrijk. Hoe jij over de Heere denkt, dat is ook het beeld dat je kinderen mee zullen krijgen. Moet je altijd naast de Bijbel leggen. Wat is nou het beeld dat je van de Heere hebt? Wij denken toch vaak dat de Heere een God is die toornt en die woedend is. En die de zonde straft. En dat is waar. Maar dat is niet het eerst waar, gemeente. Als u aan de Heere denkt en de Heere zegt, als u wil weten wie ik ben, dan is het eerste wat mijn hart beweegt, waardoor ik bewogen ben, mijn genade, mijn barmhartigheid, dat ik geduld heb met zondaren. Zo ben ik. Hij vergeeft veel liever gemeen. Hij moet wel straffen. Hij doet het ook.
Maar hij zegt, ik vergeef ongerechtigheid, overtreding en zonde. En in het Hebreeuws zijn er niet meer woorden te bedenken voor schuld dan die. Dat is zeg maar alle soorten zonde. En de Heer zegt, wat je ook maar gedaan hebt. Als je met je zonde bij me schuilt, als je ze beleidt, dan heb ik een offerlam en dan is er vergeving bij mij. Ik ben een God die in mijn genade graag vergeeft. Omdat ik langmoedig ben. Want dat is het toch, gemeente. Hij straft wel, staat er ook. Maar gemeente, hij stelt zijn toorn eerst heel lang uit, gemeente. En doopouders, dat is toch wat je moet doorgeven aan je kinderen en voor jezelf moet bedenken. Dat begon toch al in het paradijs, want ook daar had God kunnen zeggen over en uit. Doet hij niet. Hij geeft wel straf, maar weet je wat hij eerst tegen Adam en Eva zegt? Ik zal vijandschap teweeg brengen. Ik zal vijandschap zetten. Hij straft. Maar niet direct. En hij komt direct met de troost van het evangelie. Straft God de zonde niet? Jawel. Denk aan de zondvloed. Jawel, dat is waar. Maar hoe lang duurde dat, gemeente? Hoe lang, jongens en meisjes, heeft Noach aan de ark gebouwd? Al die tijd heeft God zijn toorn uitgesteld en uitgesteld. En al die mensen die daar zondigden, geroepen tot bekering. Om te schuilen in de ark. Om gered te worden van het oordeel van God. 120 jaar. En moet je niet zeggen, als de Heer geen geduld had, ook met ons, dan waren we nergens. Jullie hebben dat net beleden en wij eigenlijk allemaal. Net als Luc en Lucas zijn wij in zonde ontvangen en geboren. Barmhartigheid van God, gemeente, dat je vanmorgen nog het teken van de doop hebt gezien. Dat er vanmorgen nog gepreekt wordt, dat je nog leeft. En dat is langmoedigheid van de Heere, waarmee hij zijn toorn uitstelt met één bedoeling. Zegt Petrus in zijn brief. De Heere vertraagt de belofte niet van zijn wederkomst, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar is langmoedig over ons. Niet willende dat er enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Gemeente, dat is nou het hart van God. Dat hij langmoedig is omdat hij wil redden. En dat hij dan ook langmoedigheid heeft voor jou. En dan het tweede, lijken op de Zoon van God. Want gemeente, dat wat de Heer in Exodus 34 openbaart, zijn hart, dat wordt als het ware vlees en bloed in de Heer Jezus Christus. Als je naar hem kijkt, dan zie je hoe dat geduld van de Heer en hoe die wil en dat verlangen om zondaren te redden, hoe dat er nou uitziet. Dat is waarvoor voor de Heer Jezus kwam. Dat is wat Paulus, die brief aan Galaten schreef, hè, over de vrucht van de geest. Paulus, die weet dat als geen ander. Dat hij leeft van de langmoedigheid en het geduld van God. Hij schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus in de eerste brief. Vers 16 schrijft hij daar al. Daarom, zegt hij, is mij barmhartigheid bewezen. Opdat Jezus Christus in mij de voornaamste, de grootste van alle zondaren, al zijn langmoedigheid, zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld voor hen die later in hem geloven zouden tot het eeuwige leven. Paulus zegt, dat is nou bij uitstek Gods barmhartigheid en Gods langmoedigheid, dat ik gered ben. Want, zegt hij, ik ben de grootste van alle zondaren. Ik kom in het pastoraat wel eens mensen tegen die zeggen dat zij dat zijn. Het is bijzonder als de Heer je zo aan je zonde ontdekt, dat je dat moet toestemmen, dat je zwaar gezondigd hebt. Maar Paulus zegt, ik was de grootst. Ik was echt de grootst. En als aan mij, die de gemeente van Christus heeft vervolgd, die zich tegen de Heer Jezus heeft verzet en tegen de genade van God in hem, als aan mij, die niet alleen vervolgd heeft, maar zelfs gedood, als aan mij barmhartigheid bewezen is, als teken van het geduld van God, als zelfs ik gered kon worden, dan kan het voor jou ook. Dan als ik de eerste ben, en als ik de ergste ben, en als het voor mij kan in die langmoedigheid van God, dan kan het voor jou al, ben je de tweede grootste zondaar ter wereld, of de dertigste, of de honderdste, maar dan kan het voor jou dus ook.
Ik weet niet hoe u in de kerk zit en jij. Of je de Heer Jezus Christus mag kennen met een waar geloof. Maar als je nou dat mag zeggen, denk dan eens terug aan toen je tot bekering kwam. Misschien in een moment of een korte fase of meer voor een langere periode. Maar moet je dan niet zeggen, ja maar uiteindelijk dat ik de Heer heb leren kennen, dat kon alleen maar vanwege dat geduld van God. Dat hij al die jaren dat ik me nog tegen hem verzet heb. Al die jaren dat ik nog zelf koning was in mijn eigen leven. Dat hij al die jaren geduld met mij gehad heeft. En dat hij het al die tijd met mij heeft uitgehouden en niet heeft gezegd en nu is het klaar. En trouwens, kind van God vanmorgen, ook na ontvangen genade moet je toch zeggen, wat heeft de Heere ontzettend veel geduld met jou. Maar als je hier vanmorgen zit en je zegt, ik weet het nog niet, of ik weet dat ik nog niet bekeerd ben. Dat is verschrikkelijk, hè? Dat is echt het allerergste wat je kunt zeggen, ooit. Of niet? Als je vanmorgen moet zeggen, ik ben onbekeerd, verschrikkelijk. Want als dat niet verandert, gemeente, dan ga je verloren. Maar als dat nou zo is en je zit hier nog, zonder de kennis van de Heer Jezus Christus, zonder dat je je aan hem overgeeft, in verzet tegen hem leeft, of dat nou van vroeger uit je is aangepraat, of dat je jezelf maar blijft verzetten en denkt, het komt ooit nog wel. Wat het dan ook maar is. Maar dat jij hier zit, onbekeerd en al, als dat niet een toonbeeld is van de langmoedigheid van God. Dat hij jou hier brengt. Dat hij jou wakker heeft gemaakt. Dat hij je brengt onder de klanken van het evangelie. Dat hij je nota bene in het water van de doop laat zien dat hij het meent. En dat hij zegt, dat heb ik toch ook bij jou gedaan. En ik ben toch geen God dat ik liegen kan. Moet je niet zeggen, wat een geduld van God. Tot nu toe, met al mijn verzet, dat ik zoveel het aanbod van genade heb gehoord. En al die jaren uiteindelijk heb gezegd, nog niet, nee, niet voor mij. En ik heb mijn handen dicht gehouden en mijn vuist uiteindelijk gebald. In plaats van me neer te werpen aan zijn voeten en te zeggen, Heere, ik kom. En kom ik dan om, dan kom ik om, maar ik kom bij u. Want nergens anders vind ik vrede. Is dat niet gemeente geduld? Hoe vaak de Heere jou tot geloof en bekering heeft geroepen. Dat hij je genadetijd geeft. Stel je nou voor, hè, dat die genadetijd vandaag stopt. En je gaat verloren. Dan kun jij nooit tegen God zeggen, ja maar, ja maar, ja maar. Wat doet u nu? Het is niet zo, dat kunt u in elk geval hier vanmorgen niet zeggen. Het is niet zo dat de Heere u niet heeft aangesproken. En je kunt ook niet zeggen dat de Heere jou niet heeft bedoeld. Want de Heere liegt niet als hij in zijn doop zijn naam met die van jou noemt. En hij geeft genadetijd, hij wil je redden. Dat is wat de doopwater leert, doophouden. Bij uitstek. Zo overvloedig als ik water schep, dat doe ik altijd. Omdat het bloed van Christus God zo reinigt van alle zonden. En de verlossing door zijn bloed is niet maar klein, maar overvloeiend. Zelfs voor de grootste van de zondaren. En in de Heere Jezus heeft de Heere God in de hemel gezegd, is er ook zaligheid voor jullie zoon? En bij het opgroeien moet het dan komen van geloof. Van gelovig ontvangen van wedergeboorte. Maar dat doet niets af aan het feit dat de Heer in de doop gezegd heeft. Maar ook voor jou en ook voor jou is er zaligheid in mijn zoon. Dat heeft hij tegen jullie als eerste gezegd. En weet je, doopouders en gemeenten, daar moet je eens over nadenken. Als dat niet de langmoedigheid van God laat zien. Want hij wist toen jij gedoopt werd, wist hij alles al. Jouw hele leven tot nu toe. Hij kende alle afdwalingen, gemeente, en alles waarin we de Heere tekort hebben gedaan in onze zonde. En hij weet dat ook van Luc en van Lucas. Maar hij weet ook dat er buiten de Heer Jezus geen
zaligheid is. En daarom heeft hij in zijn geduld gezegd, maar ik laat je geboren worden in een christelijk gezin. En ik leg mijn hand in dat teken van de doop op je leven, opdat je mij zo toebehoort. Dat is wat de doop verzegelt. Dat is wat de Heere meent, gemeend. Dat er vergeving is door de Zoon en dat er een Vader in de hemel is die wil zorgen en een geest die je wil vernieuwen. Dat doopwater dat wijst naar Christus en wie door geloof dat ontvangt, die zal zalig worden. Dat water, gemeente van de doop, wijst naar het bloed van de Zoon van God. En daarmee wijst dat doopwater altijd, onthoud dat maar, naar de langmoedigheid van God. Als je nou aan de Heer Jezus denkt, hoe hij kwam. Weet je wat geduld bewaren is? Dan moet je bij hem zijn. Hoe heeft hij het uitgehouden? Zo lang heeft hij het uitgehouden, gemeente. Alles verdragen. De schande veracht. Toen zijn discipelen vol onbegrip en ongeloof maakten. Toen ze aan het avondmaal ruzie maakt over wie toch de meeste was. Dat hij geduldig de voeten wast. Dat hij wist dat allen hem zouden verlaten, maar dat hij ze meenam. En dat hij ze geduldig bleef onderwijzen tot in de hof van Gethsemane. En toen de soldaten de Zoon van God gevangen kwamen nemen, toen had hij met één bevel had hij ze allemaal kunnen vernietigen, maar hij is langmoedig over ons. En dan wordt Jezus gebracht naar de zaal van Caiaphas. En daar ondervragen ze de Zoon van God. En daar doen ze een zak over zijn hoofd. En dan slaan ze hem. En ze plukken hem de baard uit. En hij wordt gegezeld. Zijn rug wordt doorploegd. En al die tijd duldt de Zoon van God het als het Lam van God. Hij stelt de toorn uit. Meer nog, gemeente, die toorn van God die wij verdienen, die neemt de Zoon van God op zich als die vervolgens gekruisigd wordt. En als die volhoudt, geduldig volhoudt, totdat hij het uitroept, het is volbracht. Is dat geen geduld, gemeente? Breekt dat je hart nou niet? Dat de Zoon van God in zijn langmoedigheid dat alles wilde dragen, opdat er zaligheid zou kunnen zijn voor u en voor jou. Zodat het doopwater vanmorgen zou wijzen naar zijn bloed en de redding daardoor. Ben je daar nou al klein onder geworden? Want gemeente, als deze Jezus, als hij door het geloof de jouwe is geworden en jij de zijne, als je zo door hem tot de Vader gaat en mag blikken als het ware in het hart van God en ziet hoe langmoedig de Heere is met jou, dan kan het toch niet anders, gemeente, of je gaat op de Zoon van God lijken. En dat is het derde, dat gaat dan blijken in het kind van God. Dat is nou werk van de Heilige Geest. Dat hij dat laat groeien, deze vrucht. De vrucht van de langmoedigheid en van het geduld. En hoe gaat die vrucht dan groeien in je leven, gemeente? Nou, dat begint bij bekering. Dat je je bekeert van die slechte wegen, van je ongeduld. En dat je al dat ongeduld... En gemeente, ik kan u de hele dag kan ik u bezighouden met alles vertellen waarin we ongeduldig zijn. Gaat maar na. En dat je nou al die momenten van ongeduld en al dat verzet tegen het geduld van God, dat je dat nou samen neemt en dat je nou in gebed naar de Heere gaat en zegt, Heere, ik heb gezondigd. Ik ben het niet waard om uw zoon genoemd te worden. Dat je als de verloren zoon je schuld beleidt. Want je zou ook anders de goede tierenheid van de Heere kunnen veracht. Paulus waarschuwt daarvoor in Romeinen 2 vers 4. Of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt. Niet doen, hè, dat de Heere geduld heeft. Daar moet je niet mee van denken, nou ja, als die geduld heeft, dan wacht ik nog een poos. Want dat elastiek, dat kan heel ver rekken, maar op enig moment, dan knapt het wel. Dan komt het oordeel van God.
En als jij dat nou hebt gedaan, dan zegt de Heer: stoppen, je bekeren, je omkeren tot Hem, vluchten tot de Heer Jezus om door zijn bloed reiniging en vergeving te ontvangen. Zo begint dan door de Heilige Geest vrucht te groeien. Dan moet je ze vertellen. Als ze geduldig willen worden, zal dat alleen maar kunnen doordat ze het van de Heer Jezus gaan leren verwachten door het geloof. Maar gemeente, dan wordt dat zichtbaar. Dat kan niet anders. Natuurlijk, en de catechisme zegt dat ook, het is een beginsel in het leven van de heilige van God. Maar het is wel een beginsel. Je zult het kunnen zien. Het zal niet volgroeid worden hier op aarde. Maar je zult in het hart en leven van de kinderen van God dat geduld, de langmoedigheid van God ook steeds meer zien. Dat ga je leren om je eigen toorn en je eigen irritatie, om dat uit te stellen. Dat is waar de schrift ons toe oproept. Paulus zegt het in Efeze 4 vers 2. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. Jongens en meisjes, jullie hebben denk ik wel eens gezien dat er vuurwerk werd afgestoken. Vuurwerk. Weet je hoe dat gaat? Vuurwerk afsteken. Bijvoorbeeld aan een vuurpijl. Daar heb je een lont. En als dat nou maar een heel kort lontje is en je steekt hem aan, dan steek je hem aan en dan is die zo, is die bij het poeder, hè, bij dat kruid. En zodra het vlammetje er is, ontploft het en dan gaat die pijl de lucht in. En als je er dan nog staat, dat is gevaarlijk. Hoe langer de lont, hoe meer tijd je hebt om jezelf in veiligheid te brengen. Nou gemeente, de Heilige Geest die wil niet dat wij korte lontjes hebben. Hij wil ons nou leren door de Heer Jezus dat we een lange lont hebben.

uitzondering. In de gemeente, buiten de gemeente. En als je die voorbeelden nou op je in laat werken, dan moet je geduld oefenen. Ik weet niet of u hier gemeenteleden kunt noemen waarvan je zegt, nou, die leven eigenlijk best ongeregeld. Dat zijn wel mensen die, ja, ik zou er niet voor kiezen om zo te leven of om zo te zijn. Nou, zegt de apostel, wijs ze maar terecht, breng ze maar bij de Heer Jezus. En hij noemt ook de moedeloze. Heeft u ooit wel eens een moedeloze bemoedigd? Klinkt mooi. Zwaar werk. Want een moedeloze, een kleinmoedige, die kan het zomaar telkens weer zo zien. En dan moet je weer gaan. En dan moet je weer bemoedigen. Daar heb je veel geduld voor nodig. En het laatste helemaal, dat hij zegt de zwakke te ondersteunen. Ook dat klinkt heel mooi. Maar iedereen die mantelzorger is met de liefde van je hart, dat is zwaar. Om de zwakken te ondersteunen in de gemeente. Terwijl jij alles goed kunt en goed weet. En die ander kan niet goed mee. En de Heere zegt dat je ze nou ondersteunt. Oh, wat heb je daar een geduld voor nodig, gemeente. Een lange adem. En misschien, zo dacht ik, doopouders. Als het nou gaat over dat leven uit de langmoedigheid, dan moet je maar heel dichtbij beginnen. Thuis en in je huwelijk. Dat het gaat om het oefenen van dat geduld, om je geduld te bewaren. Als je kinderen, en misschien weten jullie dat nog niet zo, als je kinderen wat ouder worden, zul je dat wel merken, dat je kind voor de zoveelste keer de fout ingaat. En dan kun je als vader of moeder op enig moment wel eens ontploffen van ongeduld. Want je wil dat ze netjes leven. Je hebt het al zo vaak gezegd. En ze hebben al zo vaak beloofd dat ze het zouden doen. En ze doen het weer niet. En weg is je geduld. En je vergeet dat zij in de groei zijn. En ook te kampen hebben met zwakheden en zonden. En wat kan je dan behoeden en bewaren, doopouder? Dat je eerst, voordat je naar elkaar kijkt, maar ook voordat je naar je kinderen kijkt, eerst naar de Heer Jezus kijkt. En dat je nou eerst ziet op dat geduld van God in hem voor jou. Hij houdt het lang met je uit. Geef dat niet moed en kracht om dat ook te doen. Verlangt u daarna, gemeente, dat u wat minder ongeduldig bent? Verlangt u naar dit onderdeel van de vrucht van de geest? Weet u, een gelovige vrouw die de meeste van ons wel eens van gehoord hebben, Corrie ten Boom, die zei ooit, als u nou bidt, of u geduld mag leren, dan moet u erop rekenen dat de Heere u mensen op uw pad stuurt die het ongeduld zullen prikkelen. Dat is moeilijk. En je leert het alleen door voortdurend van hem afhankelijk te zijn, door de Heilige Geest te zien op de Heere Jezus. En als er vanmorgen iemand is die zegt, ja, ik vind het heel mooi dat geduld allemaal, maar ik ben zondig, ik kan dat niet, zo ben ik nou eenmaal. Als je dat zegt, zeg ik, klopt, zo ben je eenmaal. Maar heeft het je al bij Jezus gebracht? Heb je daarom om gehuild? Is het je al tot schuld geworden? En voor allen die hem mogen kennen, het kan niet anders of je zult steeds weer en steeds meer die ander met geduld tegemoet treden. En doopouders, als dat nou zo is bij jullie, wat zal dat mooi zijn? Overal waar die vrucht van het geduld zal groeien, van de langmoedigheid. Wat ziet dat er anders uit toch? Gemeente, als in onze gemeente die vrucht van de langmoedigheid groeit door het geloof in de Heer Jezus. Wat zal dat een geweldig mooie uitwerking hebben tot eer van God en tot heil van anderen. Echt waar. Maar je moet er wel geduld voor hebben. Je bent nog niet van de een op de andere dag veranderd. Dat kost tijd. Het groeit langzaam. Maar het komt wel, als je bij de Heere bent en in zijn woord blijft. Dan zal hij het werk van zijn handen niet loslaten, maar dan zal hij het voleindigen. Daarom zegt ook dit gedeelte van de vrucht van de geest, zie nou op hem. En dan zegt de apostel Jacobus 5 vanaf vers 7, wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld totdat het de vroege en spade late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterk. Want de komst van de Heere

Zullen we samen danken en bidden. Heer in de hemel, wij prijzen u omdat u een langmoedige, geduldige God bent. Omdat u, Heer Jezus, alles hebt volbracht. Omdat er vergeving is voor ons ongeduld. En ook vernieuwing door uw geest. O Heer, alles komt bij u vandaan. En daarom prijzen wij u. Want als we zien op onszelf, Heer, dan is er van ons uit geen hoop. Die vrucht van het geduld groeit niet op eigen akker. Wilt u hem laten groeien, ook in het midden van de gemeente? Wilt u het aan de doopouders geven in hun gezin? Dat ze de Heer Jezus mogen kennen en op hem gaan lijken. En dat uw geest ook daadwerkelijk die vrucht laat zien. Heer, we weten dat het lang kan duren. Dat we geduld moeten hebben. We bidden u daarom dat we op u mogen hopen. We willen u eerbiedig danken voor wat we vanmorgen hebben ontvangen. In de tekenen van de doopwater, maar ook in de prediking die vanmorgen klonk. En we danken u voor uw uitgespreide armen naar een ieder van ons. Trek ons, Heere, dan zullen we u achterna lopen. Bekeer ons, zo zullen we bekeerd zijn. Leer ons om dit woord niet naast ons neer te leggen, maar zegen ons erdoor. En wilt u dan zelf de naprediker zijn? Vergeef wat niet was naar uw heilige reine wil in spreken en luisteren. Zegen ons deze dag, ook vanmiddag, om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot staan op Psalm 145 zingen, derde vers over de Heere die langmoedig is. Psalm 145, vers 3.

Verhef nu uw hart tot God, ontvang de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.

U hebt geluisterd in de kerkdienst. Ik kwam uit de christelijk gereformeerde kerk uit Doornspijk. De voorganger was dominee PWJ van den Toren. En het was een doopdienst. Goed, we gaan verder met geestelijke muziek hier. We hebben nog een klein kwartiertje. En ik wil beginnen met Arjan en Edith Post. En zij spelen Jeruzalem. Het is vandaag ook Israël Zondag. Vandaar Jeruzalem.

Dat was Jeruzalem. En we gaan verder met Psalm 25, 2 en 6. Samen zijn met Bovenstem.

Ja, tijd gaat snel en ik heb niet veel tijd meer. Maar ik wil toch nog één lied draaien van de nieuwe cd van het Kust Marco Eiland Urk. Onder leiding van dirigent Gerrit Schenkel. En ik heb gekozen voor nummer 6. Het ware geluk ligt boven.

Dan hebben we nog een nummer van de nieuwe cd van het Manneke-eiland Urk. Zaterdag aanstaande is er een jubileumconcert in de Nederlandse Hervormde Kerk Elim in het Harde. En het jubileumconcert wordt gegeven door het Interkerkelijk Gemeen Koor. Het bestaat al 50 jaar en wil dat gedenken met een mooi concert. Medewerking wordt verleend door Ariane Edith Post, trompet, Marijn de Jong, piano en Maarten de Jong, fluit. Herman Witte bespeelt het orgel. Alles staat onder leiding van Bert Gelderman. En het begint om 19:30. Dus zaterdag 10 oktober, 19:30, Nederlandse Hervormde Kerk in Elim. Het jubileumconcert van het Interkerkelijk Gemeen Koor, het Harde. Goed, we gaan eruit met het lied Toekomst vol van hoop.

Ja, u hoort ons eindtune weer en dat betekent het einde van het zondagochtend gepresenteerd programma. Mijn naam is Bertus van Haal en ik deed het met veel plezier voor u. Ik draaide geestelijke muziek en natuurlijk de kerkdienst. Die kwam vanuit de christelijk gereformeerde kerk in Doornspijk. Dominee W.J. van der Toorn was de voorganger en het was een mooie doopdienst. Goed, we gaan eruit. Graag tot een volgende keer. En ik hoop u aankomende zaterdag te zien bij het jubileumconcert van het Interkerkelijk Gemeenkoor in het Harde. En in de kerk Elim op het Harde.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuis.

De schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, water.

veel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste

Maar ik weet hoe jij je voelt. Zou je zeggen dat ik niet begrijp, niet beleef wat jij bedoelt? Weet dan dat je niet alleen staat.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruim bagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. 10 minuten vertraging bij knooppunt.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. Migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. 6 kilometer file tussen Emmeloord West en afrit Zwifterband. Een kwartier vertraging daar. En 10 minuten vertraging op de N307 vanuit Lelystad naar Kampen. Bij de aansluiting met de N50 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, we gaan lekker veel muziek draaien. Nieuwe muziek gaan we straks eventjes bekijken welke nieuwe platen we allemaal hebben gevonden deze week. Dus ik zou zeggen, blijf zeker.

lekker, lekker luisteren. Ja, een tijdje geleden kwam ik haar al tegen. Nathalie Wind heb ik het dan over. Ze heeft ontzettend mooie muziek maakt zij. En ja, ik was wel onder de indruk van het lied wat zij heeft gemaakt. Jij bent precies goed. Ja, misschien zegt de titel het al wel. Jij bent precies goed. Ze heeft een zusje met syndroom van Down. En ja, die zingt ze ook samen met haar. En ze heeft een hele mooie clip erbij gemaakt. Check die eventjes op haar socials natuurlijk. En dan vind je hem ook zeker daar. Jij bent precies goed. Dit is Nathalie Wind samen met haar

nummer Hope of the Nations, een live versie van Brian Dirksen, die ons is ontvallen op 21 juli 2026, nog maar kort geleden. Gelukkig mogen we zijn muziek blijven horen hier natuurlijk bij de Glory of Gospel. Ja, nieuwe muziek van Jamie McDonald en The Chosen. Je hoort het nummer Ruby.

Het nummer Still Running to You, een nummer van Natalie Lane. Een nieuw nummer van haar. Ja, en zo hoor je zoveel mooie nieuwe muziek. Onder andere uit het buitenland, maar ook uit Nederland. Dan heb ik het over Reijer, Anne-Michelle Lee, Sarah Ben-Hamida en Awake Movement. Net voor de zomer is die uitgekomen, 3 juli 2026. Ik had hem nog niet in mijn bezit, nu wel. Dus je hoort het nummer Adem van Yahweh. Dit is Reijer.

0: Koen van de Heuvel, nieuwe muziek van hem, het nummer Alles.
1: Nieuwsflits.
0: In de nieuwsflits nieuws over Kirk Franklin en Gorilla. Want die brengen een nieuwe single This Time uit. Kirk Franklin heeft op 25 september jongstleden zijn nieuwe single This Time uitgebracht. Samen met rapper Gorilla. Glorilla moet ik zeggen. Niet Gorilla, maar Glorilla. Het nummer combineert de herkenbare gospelstijl van Franklin met hip-hop en gaat over het vasthouden aan geloof tijdens moeilijke periodes. Gorilla rapt onder meer over gebed, zegeningen en dankbaarheid. Het nummer is een voorloper op het nieuwe album I Am What I Am, dat op 30 oktober aanstaande verschijnt. Het wordt zijn 14e soloalbum en krijgt een bijzondere opzet. 7 nummers zijn geïnspireerd op hedendaagse gospel. En 7 nummers hebben een meer traditionele gospelstijl. Franklin en Gorilla werkten eerder samen aan het nummer Rain Down On Me. Rachel Lempa dan tekent bij Century City Music en brengt Permission uit. Rachel Lempa die heeft een contract getekend bij het label Centric City Music, waarmee ze een nieuwe fase in haar carrière begint. Tegelijkertijd verscheen haar eerste single in voor het label Permission. Het nummer is geschreven vanuit de perspectief van God die mensen uitnodigt om eerlijk te zijn over hun vragen, zwakheden en onzekerheden. Lempa schreef het lied samen met Andrew Rip en Ethan Hulth. Een koor ondersteunt haar zang in het nummer. Met de nieuwe single laat Lempa een persoonlijke en soulvolle kant van haar christelijke muziek horen. Dan nieuws over Tower of Wales, want brengt Here Comes the Church uit. Tower of Wales heeft op 23 september jongstleden Here Comes the Church uitgebracht. De titelsong van het aankomende live album. En voor het nummer werkt hij samen met Tiffany Hudson en Elevation Worship. De opnames is afkomstig van een live concert en legt de nadruk op samenzang, gemeenschap en de energie van van een live optreden. Het nummer volgt op What a Miracle Feels Like, een live versie, waar Wells samenwerkte met Naomi Rain. Die eerste single behaalde volgens G Music Plus in de eerste week 1 miljoen streams en bereikte de eerste plaats van de Vivo videolijst. Het volledige live album Here Comes the Church verschijnt op 2 oktober. Anthony Brown en groep The AP brengen 7e album uit. De Amerikaanse gospelgroep Anthony Brown en groep Der Pie heeft op 18 september het nieuwe album Disclosure uitgebracht. Het is het 7e album van de groep en de release volgde op het single Always Be Good, die voorafgaand aan het album aandacht kreeg op gospel radio. Anthony Brown is al jaren actief binnen de Amerikaanse gospelwereld en werd meerdere keren genomineerd voor een Grammy. Het nieuwe album combineert eigentijds gospel met een kenmerkend koor en worship sound van de groep. Daarmee behoort dit album tot de grootste gospel release van september. En dan We Are Messages, want die vieren een mijlpaal met het nieuwe album Halfway Home. De eerste christelijke band We Are Messages bracht op 25 september het nieuwe album Halfway Home uit. Het is een vijfde studioalbum van de groep en bevat 13 nummers. Daarop stond onder meer de titeltrack Halfway Home, Faithful Hope, Love en Room for You and I Know We Will Be Okay. De release komt op het moment waarop de band een belangrijke streamingsmijlpaal heeft bereikt. Want de muziek van We Are Messages is wereldwijd inmiddels meer dan 1 miljard keer gestreamd. De groep heeft daarmee duidelijke positie opgebouwd binnen de internationale christelijke muziek. We gaan ook luisteren naar het album Halfway Home. Dit is de gelijknamige song Halfway Home. Dit is We Are Messages.

Halfway Home, het nummer van We Are Messages. Dan gaan we kijken naar de concerten. Dan starten we op 16 oktober. Dan hebben wij Music Worship in Surhuis de Veen in de Flambouw. Mooie tour van Music Worship hier. Dus alle data's vind je in ieder geval op de website van eventsforchrist.nl. Reisgenoten in concert in Bergen op Zoom ook op de 16e. En Ralf Vermanen persoonlijk in Veenendaal Downtown. De 16e ook Rennie en Elisa in Zwijndrecht in Connect 078. De 17e dan Music Worship in Amersfoort in de Kruispunt. En de 18e oktober Voice of Faith in Nijega. Dan de 18e ook de Young Christian Singers in Leeuwarden. En Raisin in Steenwijk. En gospelband Sinjael in Oosterwolde, het Anker. Dus ik zou zeggen, wees daar zeker bij. Yes, dat hebben ze wel heel mooi concreet gemaakt. Maar goed, dat terzijde. Meer concerten vind je natuurlijk op de bekende website foodtickets.nl, eventsforchrist.nl. Je kunt daar een hele mooie tour vinden van Music Worship bijvoorbeeld. 30 oktober komen ze in Zwolle. Die week daarvoor nog de 23e oktober in Rijssen. En de afsluiting op 31 oktober in Middelburg. Dus ik zou zeggen, ga zeker je kaartjes reserveren voor dat mooie concert van hun. Je kunt erbij aanwezig zijn vanaf 25 euro's per persoon.

God Did It. Ja, mooi nummer van Jamie McDonald. Samen met Toby Mac. Een nummer uit 2026 natuurlijk. Ja, wie ook nieuwe muziek heeft, dan heb ik het over het Adem-project. Want die bracht op 19 augustus jongsleden de nieuwe single God, U bent goed uit. Een Nederlandstalig gospellied waarin de goedheid van God centraal staat. Een mooie eigentijdse worship song die ons eraan herinnert om juist ook in het dagelijkse leven stil te staan bij wie God is en wat hij doet. God, U bent goed. Het nummer is natuurlijk te beluisteren via de bekende streamingsdiensten. Daarmee gaan we dit uur uit tot na het nieuws en weer voor nog een uur The Glory of Gospel. Dit is het Adem-project.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Wegwerkzaamheden op knooppunt Hoevelaken. 3 kilometer file daar met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

En welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. 279 plekken gestegen in de lijst. Heb ik het over nummertje 353. Welkom in Gods huis, de formatie LEF. Leuk dat je nog steeds luistert naar deze uitzending van The Glory of Gospel. Iedere week 2 uur lang bij je favoriete radiostation. En alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. 349 gaan we door. 185 plekken gestegen in de lijst. Even rust, jongens. Dit is Damascus.

Dwight Dissel, het nummer Alles Nieuw. Eline zingt daar ook in mee. We vinden op plekje 347 101 plek gedaald in de lijst. Dan 111 plekken gedaald in de lijst vinden we op 345. Schuil bij mij. Dit is De Lize. Hoe ver?

0: God Gave Me a Song, het Oslo Gospel Choir. En die vinden wij op plekje 338, 120 plekken gedaald in de lijst. Nog een dalen met 109 plekken. Op plekje 336 vinden wij You Are Holy, Prince of Peace. Dit is Michael W. Smith.
1: Hey, I'm Michael W. Smith and you're listening to the Glory of Gospel. Here we go!

Nummer uit 2022 heb ik het over For King & Country, Unsung Hero. 17 plekken gedaald in de lijst. We vinden hem op plek 332. God, ik kijk naar u. Een live versie van Mozik Worship. Samen met Jannica van Barneveld. 221 plekken gedaald in de lijst. We vinden hem terug op plek 331.

nooit ver bij jou vandaan. Martijn Buwalda, 329, 155 plekken gestegen in de lijst. Dan gaan we verder met Charity Gale, Name Above All Names. 228 plekken gestegen in de lijst. Die vinden we terug op plek 325.

Het nummer Huis van Vrede, de formatie Sheila. We vinden hem op plek 324 in de lijst, 260 plekken gedaald. Ja, en Sheila vinden we natuurlijk veel vaker in de lijst. Ik zal eventjes snel zoeken op Sheila. En dan moeten we even onthouden dat er ook nog een Sheila is met een H erachter. Dus ik vind nu 47 resultaten en twee daarvan zijn Sheila. Dus dan hebben we 45 keer in de lijst. En ik moet nog eens even een analyse erop loslaten. Ik ga eens even mijn vriend Gert vragen om daar eens even een analyse op los te laten. Hoe vaak Sheila wel de afgelopen jaren in de lijst stond. Maar goed, dat gaan we later doen. Ja, ik zie al dat in mijn scherm staat hij er nog een keer in. Maar die gaan we niet draaien. Dus we gaan eruit. Deze uitzending met de formatie Lef. Ja, we zijn er ook mee begonnen. En we sluiten er ook mee af. Dan heb ik het over Lef en Reijer. Helpt gewoon veel artiesten mee. Dan heb ik het over het nummer Armen om je heen. Een nummer uit 2025. Nieuw in de lijst op plekje 322. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Zelfde tijd, zelfde plaats. Volgende week weer een nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

Ja, en ook deze keer heet ik je heel hartelijk welkom bij het programma Opgewekt. Leuk dat je ook vanavond weer wilt luisteren. En ik hoop dat de liederen je mogen aanspreken. Dat je lekker mee zal mogen zingen. En dat ik je mag bemoedigen of troosten of blij maken. Dat is wat we graag willen met dit programma. Dus zoals ik al zei, welkom. En ik was gisteren bepaald bij Psalm 23. En Psalm 23 is natuurlijk een superbekende psalm. En ja, we kennen hem door en door. Er zijn veel bijbelstudies over gegeven. Er zijn boeken over geschreven. En het gaat over onze herder die voor

Ja, prachtig nummer gezongen door Trinity hier. En ik vind het heel mooi, die muziek er ook achter. En eigenlijk, ja, als ik me dat inbeeld, dan zie ik het voor me. De grazige weiden, waar ik mag lopen of wandelen of mag zitten. Waar het kabbelende beekje langs me heen stroomt. En waar je de vogels hoort fluiten. En ik denk dat is ook wat God ons wil geven. Die rust die je nodig hebt en waar je echt van opkikkert, opknapt. Ze zong ook zo mooi, His goodness restores my soul. Zijn goedheid herstelt onze ziel. In de Bijbel staat zo mooi, verkwikt mijn ziel. En wat er ook gebeurd is of wat er ook voor pijn of verdriet zit, soms mag je er even loslaten bij hem en gewoon zitten en proeven en voelen en ervaren dat hij bij je is. En er is geen plek zo fijn om dicht bij God te zijn. Want als je dicht bij God bent, dan zal hij je ook die rust en die vrede geven. Daar mag je schuilen en daar mag je ook genieten. Het is goed in zijn nabijheid te zijn. En dan de laatste regel. Ik keer terug naar het huis van de Heer. De plek waar je wil zijn. Tot in lengte van dagen.

Ja, het is goed om dicht bij hem te blijven, om in zijn aanwezigheid te zijn, om stil te worden, om God te zoeken, ook als het om je heen stormt. En daar gingen deze liederen over. Maar ja, hoe doe je dat? Hoe blijf je dicht bij God? Hoe leef je op die manier? En ik moest denken aan een oud lied, een heel oud lied, wat eigenlijk heel erg simpel is en het misschien ook wel heel simpel maakt. Maar is dat dan misschien niet heel erg waar? Dat is het lied dat zegt: zie slechts op hem, volg gehoorzaam zijn stem, blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op hem. En dat is wat we mogen doen, gewoon vertrouwen hebben, geloven in hem en hem volgen. En dat is dan in alle onrust in deze wereld, in alle dingen die gebeuren in je leven waar je geen grip op hebt, toch een stuk anker. Dat anker wat jou op je plek houdt, wat je vasthoudt zodat je niet afdrijft. We gaan ook luisteren naar een lied dat heet Mijn Anker.

Blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op Hem. En als je naar Hem kijkt, dan zie je dat er een plek is waar jij mag rusten. Dan zie je een vriend die met je meeloopt. Dan zie je degene die zijn leven heeft gegeven, omdat hij zoveel van jou houdt.

Zoals je vast vandaag al hebt meegekregen, is het een bijzondere zondag vandaag. Het is namelijk Israël Zondag. En als je even googelt en denkt, wat is Israël Zondag? Nou, Israël Zondag is een speciale ankerdag in de kerkdienst. Meestal de eerste zondag in oktober, waarop de christelijke kerk stilstaat bij haar onverbrekelijke band met het Joodse volk. Christenen belijden dat het christendom is voortgekomen uit het Jodendom. Jezus was Joods en de Bijbel, inclusief het Nieuwe Testament, is diep geworteld in de Joodse traditie. Het is dus een dag van liefde en bezinning voor het volk van God. En in 1949 is het ingesteld, kort na de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Door de Nederlands Hervormde Kerk heeft dat gedaan om liefde en bezinning en gebed voor het Joodse volk op een manier vorm te geven, zodat we daarbij stilstaan en voor ze kunnen bidden. En er staat heel expliciet bij op internet dat het geen politiek statement is. Het gaat nadrukkelijk om het Bijbelse verbondsvolk en de Joodse geloofsgemeenschap wereldwijd en niet om een kritiekloze steun aan de moderne politieke staat Israël. En ik hoop dat je vandaag met je gemeente ook stil hebt gestaan bij Israël. Dat je hebt gebeden voor het volk van God. En ik wilde daar niet een heel programma aan wijden, want ik vind het allemaal best heel erg lastig. Maar ik wilde wel heel even bij stilstaan. En ik heb een paar liederen uitgezocht. En die liederen, zeker het eerste, komt uit Deuteronomium 6, vers 4 en 5. Luister, Israël. De Heer, onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.

Ik vrees geen kwaad, want hij is bij mij, werd net gezongen. En ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar daar ging het over. Dat God bij je is en dat jij bij God mag zijn. Maar soms voelt dat echt niet zo. Soms, ik denk eigenlijk wel heel vaak, als je het nieuws kijkt, ik vind het erg lastig soms wat er allemaal gebeurt. En ja, het kan ook beangstigend zijn. En dan denk je, waar is God in al die narigheid? En het volgende lied, dat gaat er eigenlijk over. Het lied heet Dan bent u met ons. En het is een lied wat is geschreven door Schrijvers voor Gerechtigheid. Een lied wat gaat over armoede, over onrecht. En een God die dwars daardoorheen toch bij ons is. Dat kunnen we soms niet begrijpen, maar het is wel waar. Soms lijkt Jezus ver bij ons vandaan, maar eigenlijk is het het tegenovergestelde. Hij is nooit weggegaan, maar juist met ons. En daar gaat het lied over. Dan bent u met ons.

Dan bent u met ons. Als ik een programma maak, dan is altijd het eerste lied het belangrijkste, want die komt in mijn hoofd en daar bouw ik een beetje het programma aan op. En het laatste lied moet eigenlijk een lied zijn dat na blijft zingen. Ook als het programma is afgelopen, in je hoofd blijft dat je eraan denkt. Misschien een uurtje, misschien de hele avond en misschien morgen ook nog wel. Nou, het laatste lied wat ik heb uitgezocht deze keer is ook een lied van Trinity. En ik begon ook met Trinity. En dat is het lied Ik Wens Jou. En dat is wat ik je toewens in alles wat er om je heen gebeurt. Dat je mensen zult hebben waar je van mag houden. Mensen die van jou houden. Ik wens je toe een muur voor de wind. Een vuur voor de kou. Een jas voor de regen. En een vriend dicht bij jou. En ik wens je een hele gezegende week toe. En graag tot volgende week. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer er nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd hier op de lokale omroep in Elburg en omstreken. We hopen vanavond voor u weer een mooi programma te laten horen. We beginnen straks van 7 tot 7:30 met het kinderhalf uurtje, van 7:30 tot 8:30. Verschillende soorten gewijde muziek. Van 8:30 tot 9:15 zal ATV Geest weer aanschuiven met vervolgverhaal. Van 9:15 tot 9:45. De verzoekjes en 9:15. De avondoverdenking. Maar zoals gezegd, eerst beginnen we jongens en meisjes met het kinderhalf uurtje. En we beginnen met het allerleukste liedje.

Het allerleukste liedje was dat. Voordat we zometeen naar het Bijbelverhaal gaan luisteren, gaan we nog één nummer draaien. Ja, dat gaat er eigenlijk over dat overal Gods woord gehoord wordt. En dat is tegenwoordig en vroeger, zullen we zometeen horen, helemaal niet zo makkelijk om over de Heer Jezus te vertellen. Maar eerst dus daar waar de zon opkomt.

We gaan luisteren naar het verhaal. En dat gaat over de apostelen. De Heer Jezus is inmiddels naar de hemel. En de apostelen

gaan verder met over de Heer Jezus te vertellen. De apostelen, ze blijven overal preken en over de Heer Jezus vertellen. En ze mogen van de Heer Jezus ook wonderen doen. Als ze bij zieke mensen komen, maakt Jezus die beter. Zieke mensen die niet kunnen lopen, worden naar de apostelen toegebracht. Er komen zelfs zieke mensen uit hele andere dorpen. En ze worden allemaal weer beter. Maar weet je wat het belangrijkste is? Heel veel mensen gaan in de Heer Jezus geloven. Veel mensen willen graag bij hem horen. En dan ben je echt gelukkig als je bij Jezus hoort. Maar wat gebeurt er nu? Daar komen de soldaten weer aan. Ze grijpen alle apostelen vast. Ze moeten mee naar de gevangenis. Zo willen de vijanden het. De hoge priesters en de andere voorname mannen. Dat zijn rechters. Vannacht moeten de apostelen in de gevangenis blijven. En morgen zullen ze gestraft worden. Het is donker. Alle mensen slapen. Maar God slaapt niet. Hij stuurt uit de hemel een engel. Die engel gaat naar de gevangenis. En wat doet hij? Hij maakt de deuren van de gevangenis open. Zo machtig is die engel. Dan zegt de engel tegen de apostelen. Kom maar uit de gevangenis. Jullie moeten weer naar de tempel gaan. Daar moeten jullie weer tegen de mensen alles van de Heer Jezus gaan vertellen. De apostelen doen het. Als het weer dag is, vertellen ze weer de mensen van de Heer Jezus, net als gisteren. Die morgen komen de rechters bij elkaar. Zij weten nog niet wat er vannacht is gebeurd. Ze zeggen tegen de soldaten, ga die apostelen eens uit de gevangenis halen. Breng ze eens bij ons. Even later komen de soldaten terug. Zonder de apostelen. Ze zeggen, de deuren van de gevangenis zijn wel gesloten, maar de apostelen zijn weg. De gevangenis is leeg. Wat kan dat nou, zeggen de rechters. Op dat moment komt er iemand binnen. Hij zegt, die apostelen, ze staan allemaal in de tempel tegen de mensen te vertellen van die Jezus. Nu moeten de soldaten de apostelen gauw halen. Soldaten zijn nog wel een beetje bang, want de mensen kijken boos naar hen. Ze zouden eigenlijk die soldaten wel weg willen hebben. Want de apostelen hebben toch niks kwaads gedaan. Ze maken zieke mensen beter en ze vertellen alleen over Jezus. Maar de apostelen gaan gelukkig mee met de soldaten. Ze zijn helemaal niet bang. Ze staan voor de voorname rechters. De hoge priester zegt streng, wat hebben we tegen jullie gezegd? Je mag niet meer over Jezus vertellen. Je mag niet meer over die naam vertellen, zeggen ze eigenlijk. Daar bedoelen ze Jezus mee, want ze willen de naam niet eens noemen. Hoor, wat zeggen de apostelen? Maar de Heere God wil dat we alle mensen van Jezus vertellen. En wij moeten God gehoorzaam zijn. Jullie hebben Jezus aan het kruis gehangen en gedood, maar God heeft hem levend gemaakt en hij is onze redder. Hij wil ook jullie redden, hoor. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Dan wordt het stil. Kijk eens, wat zijn die rechters boos. Ze zeggen tegen elkaar, zullen we de apostelen laten doden? Gelukkig, een van de rechters is een wijze man. Hij heet Gamaliel. Een hele moeilijke naam. Hij wil iets zeggen, maar eerst moeten de apostelen buiten de deur staan. Hij zegt, als ze geen echte knechten van God zijn, zal het gauw wel anders worden. Dan zullen de mensen niet meer naar hen luisteren. Maar als ze wel echt knechten van God zijn, moeten we hen maar niets doen. Want dan vechten we eigenlijk tegen de Heere God. Ja, zeggen de rechters. Gamaliel, dat is waar. De apostelen moeten weer binnenkomen. De hoge priester zegt heel streng, denk erom, jullie mogen niet meer over de naam van Jezus spreken. Dan mogen ze weggaan. Ze krijgen eerst ook nog klappen. Waar ze pijn van hebben. Maar toch zijn de apostelen blij. O, zeggen ze, wij zijn weer lelijk behandeld. Dat is verdrietig. Maar dat hebben we voor de Heer Jezus wel over. Want we houden van hem. En wij zijn zijn knechten. En weet je wat ze gaan doen? Ze gaan toch weer iedereen vertellen over Jezus. Want ze weten, de Heer Jezus zorgt ook vanuit de hemel voor ons.

Het volgende liedje, dat past eigenlijk prima bij het Bijbelverhaal en eigenlijk mag je het ook wel meezingen. Wij zullen opstaan en met hem meegaan.

Misschien heb je wel gehoord als je in de kerk bent geweest, of misschien heb je het ergens anders gehoord dat het Israël zondig is. En daarom draaien we ook het lied over de hoofdstad van Israël, Jeruzalem.

de apostelen, die vertelden over de Heere Jezus die leefde. En misschien hebben ze ook wel gezongen. En misschien hadden ze het volgende liedje ook wel kunnen zingen als het al bestond. Mijn Verlosser leeft.

Naast dat het Israël zondag is, is het vandaag ook Dierendag. En misschien heb je je dier wel wat extra's gegeven of hem extra geknuffeld. Maar als je naar al die dieren kijkt die er zijn, dan raak je onder de indruk en dan denk je, wat heeft de Heere God toch alles mooi gemaakt. Al die verschillende dieren, maar ook de hele natuur. Nou, daar gaat het volgende lied over. Zie de zon en zie de maan.

Ja, we zijn al bij het ene laatste liedje. En het ene laatste liedje is dat waar de apostelen zo over vertelden. En ik hoop dat jullie er ook over willen vertellen en over willen zingen. U zond uw zoon.

Ja, jongens en meisjes, we zijn alweer aan het laatste liedje toegekomen. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Als je nog op mag blijven, nog een fijne avond. En voor straks in ieder geval welterusten. Tot een volgende keer.

Ja, luisteraars, we gaan verder met het programma en het thema vanavond is Alles heeft zijn tijd. En naast dat het Israëlzondag is, is het u misschien ook niet ontgaan dat het Dierendag was. En ik ben een enorm liefhebber van dieren, eigenlijk van de hele natuur. Maar als je kijkt naar de natuur, zie je ook dat het allemaal niet meer zo mooi is zoals het ooit was. En daar zingt Christian Verwoerd een prachtig lied over, Zoals het was.

Het zal worden zoals het was. En eens zal op die grote morgen klinken het bazuingeschal. Dan zal Jezus wederkomen als de rechter van het heelal.

Zoals gezegd is het thema vanavond Alles heeft zijn tijd. En wij maken allerlei tijden mee. Soms blijde tijden en soms ook moeilijke tijden. En het volgende lied zegt eigenlijk, wat voor tijd je ook mooi doormaakt, God blijft trouw, want groot is uw trouw.

Ik lees twee versen uit Lucas 21 en wel het 29ste vers, daar begin ik. En hij sprak tot hen een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u zelf dat de zomer al nabij is. Ja, en soms lopen de bomen nog niet uit. En al zou de vijgenboom niet bloeien, toch zullen we blij zijn in de Heer. Daarover gaat het volgende lied.

In Prediker staat, alles heeft zijn tijd. En zoals God de tijden in zijn handen heeft, heeft hij ook de seizoenen in zijn handen. Maar heeft hij ook de hele schepping in zijn hand. En de volgende lied is eigenlijk een loflied over Gods schepping, Gods werken.

Alles heeft zijn tijd. En soms maken we ook donkere tijden door. En soms zien we het even niet zitten. En wat is het dan mooi dat we mogen hopen op een God die ons ook hoop wil geven. We gaan luisteren naar Eiland Urk.

Het volgende nummer is eigenlijk een antwoord op het lied wat we net hoorden, Hoop. Want als je God vraagt om hoop, zal hij je geven. En zul je ook, als je daarop let, de goedheid van God zien.

soort herfstperiode of in een donkere periode. Dan hoop ik dat het volgende lied een troost mag zijn wat de formatie lef zingt. Stil maar, mijn ziel.

En over die hoop waar vanavond over spraken, staat ook een prachtige belofte in Openbaring 21, vers 1. En ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer.

wanneer dat zal zijn, dat weten we niet. Dat weet God alleen. Want onze tijden zijn anders dan Gods tijden. En onze wegen zijn vaak ook anders dan de wegen die God bedoelt. Maar één ding mogen we weten, dat God ons de weg wijst.

ben, als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.

als je God wil zien en wil vinden, kijk dan naar de natuur. Naar hoe prachtig ook vandaag de zon weer schijnt. En daarover gaat het volgende lied, Zie de zon.

Ja, we sluiten dit blok af toch met het lied wat we eigenlijk net wilden inzetten. Maar goed, we hebben net ook een prachtig lied gehoord. Een toekomst vol van hoop. En over die toekomst vol van hoop gaat het laatste lied, Op die dag in de hemel.

0: Ja, tot zover. Inmiddels is het 8:30 geweest en Aati van Geest is in de studio aangekomen. Die gaat zo meteen lezen uit Toen ik jou zag van Marie Schoon. Annegien verliest op jonge leeftijd haar familie aan de tyfus. En wordt in huis genomen door dokter Bavels, die haar opleidt tot vroedvrouw. Jaren later trouwt ze met boer Wolter Koops en samen krijgen ze een dochtertje, Hilly. Wat ze niet weet is dat Wolter ooit een portefeuille heeft gevonden met 600 gulden waarmee hij hun boerderij heeft gekocht. Als Wolter erachter komt dat het geld eigenlijk van zijn buurman Gerrit Stammers was, neemt hij zich voor alles terug te betalen zodra hij het kan. Voor het geval hij overlijdt schrijft hij een brief aan Annegien en Hilly met zijn laatste wens. Maar als Wolter sterft wordt die brief niet gevonden. Ook Annegien overlijdt. Hilly blijft alleen achter en hoort af en toe iets van Fokke, de man waar ze nog steeds verliefd op is. Ze besluit door te gaan als verloskundige en de koeien te verkopen. Pas als Hilly de linnenkast opruimt, vindt ze de brief waarin staat dat Klaas Stammers gelijk heeft. Aati gaat verder het hoofdstuk 18 uit Toen ik jou zag van Marie Schoon.
1: De schemer is al ingevallen. Hilly breidt een sok. Plotseling ziet ze iets of iemand langs het kamerraam schuifelen. Fokke? Ze springt op, gauw koffie zetten. Ze zet de achterdeur op een kier en pompt bij de boembak de ketel vol. Geld, Hilly Koops. Waar blijft mijn geld? Sist er iemand in de nek. Geschrokken draait ze zich om. Klaas Stammers, wat ben jij hier stiekem op je sokken naar binnen aan het sluipen? Klaas wrijft met een vreemd, verwrongen gezicht vlak voor haar ogen zijn duim en wijsvinger tegen elkaar. Hilly springt achteruit. Maar dan recht ze haar rug en kijkt strijdbaar terug. 600 gulden, Hilly Koops. 600 gulden ben je me schuldig. Ze schudt haar hoofd. Jawel, jawel. En die ga je me geven ook. Klinkt het dreigend. Oh nee, echt niet. Klaas zijn ogen vliegen de keuken rond. Probeer jij me nou de kool te stoven? Maar dat zal je niet glad zitten hoor. Waar heb jij het geld gelaten? Je hebt koeien verkocht. Er moet hier een kapitaal verstopt liggen. Het is je helemaal in je hoofd geslagen, man. Ben zo arm als een kerkrat. En hou eruit. Priemend wijst ze naar de deur. Tot de grote opluchting lijkt het inderdaad of die gaat. Maar op de drempel blijft hij staan. En steekt dreigend zijn vuist in de lucht. Betalen, hè? Betalen! Of anders? Ze voelt dat ze terrein wint. Ha, wat anders? Strijdbaar zet ze haar vuisten in de zij. Hij lacht vals, trekt de deur achter zich dicht. Plotseling is er niks meer van haar bravoure over. Ze wankelt de kamer in, zakt op de stoel en slaat haar handen voor haar gezicht. Zo'n varken, zo'n adder van een kerel. Maar opnieuw schiet ze rechtop van schrik, want de kerel bonkt op het raam, duwt zijn gezicht tegen het glas en maakt weer die centenbeweging met zijn vingers. Ze springt op, rukt de gordijnen voor zijn troon nu dicht. Met de bibber in de benen gaat ze bij tafel zitten, pakt met trillende handen haar breiwerk op en begint zo fanatiek te breien alsof de sok vandaag nog af moet. Fokke staat op een ladder en snoeit haar fruitbomen. Het prettige van een winterse snoei is dat het overzichtelijk is. Hij haalt de dode takken eruit en herstelt de vorm. Hij werkt van onder naar boven, haalt er niet meer af dan nodig is. Onderaan de ladder staat Hilly te kijken. Daar moet nog wat weg, wijst ze. Hij buigt zich naar haar toe. Gaat niet gebeuren, hoor. Dan verstoor je de dracht. Het is precies goed zo om wildgroei tegen te gaan. Ze is verbaasd. Hoe weet jij dat allemaal? Kleer ook wel eens wat bij, grijnst hij. Nou, hij moet maar doen zoals hij denkt dat het goed is. Ze gaat naar de moestuin, omdat die nog voor de helft omgespit moet worden. Even later staat hij bij het hekje naar haar te kijken. Niet te diep, Hilly. Dat is nergens voor nodig. Dan verstoor je het bodemleven. Zal ik het je even voordoen? Ze schiet overeind, kijkt hem boos aan. Jij blijft daar en ga nou niet de wijsneus uithangen, Fokkenzwart. Dat je me helpt is prima, maar ik kan mijn eigen koren wel dorsen. Wie zijn boerderij is het eigenlijk? Ik heb het hier voor het zeggen. Knoop dat in je oren. Een moment betrekt zijn gezicht. Met een ruk draait hij zich om en gaat de boomgaard weer in. Meteen heeft ze spijt van de snerende woorden. Ach, hij bedoelt het ook goed. Waarom doet ze dan zo? Is ze te lang alleen geweest? Moet ze er soms weer aan wennen dat er iemand bij haar is? De laatste tijd komt hij steeds vaker aan. Als die vrij is, komt hij helpen. Hij was het die haar aanraadde om straks mais te zaaien, zodat ze haar eigen kippenvoer heeft. Hij gaat zelfs een koude bak voor haar timmeren, zodat ze al vroeg voor kan zaaien. Ja, klussen, daar is hij goed in. Daar heeft hij plezier in. Maar kritiek leveren? Nou, daar is ze niet zo van gediend. Dan was ze hem de oren. Nu is het al april. En in weken is die niet geweest. Waar blijft die koude bak die dit beloofd heeft? De maïs is ingezaaid, de jonge plantjes piepen de grond al uit. Alle avonden zit ze achter het kamerraam in de hoop dat hij langskomt. Ja, nu durft ze het eigenlijk wel toe te geven. Ze mist hem. Vandaag gaat ze de zolder boven de stal opruimen. Er liggen nog spullen van haar vader die weg kunnen. Vader bewaarde alles. Van kapot gereedschap, oude planken, stukken gaas en ik weet al niet meer. Nog niet zo lang geleden vond Hilly het nog moeilijk om iets van haar ouders weg te doen. Nu kan ze het wel. Kom vast door het voorjaar. De bomen botten uit, lammetjes huppelen door de wei. De eerste eendjes zwemmen in de sloot. Het lijkt wel of ze barst van de energie. Met een bezem, een emmer sop en dweilen klautert ze de houten ladder op. Het is te schemerig, muf en stoffig. Oh, vreselijk stoffig. Overal hangen raggen en webben en op sommige plekken liggen honderden dode vliegen. Waar moet ze eigenlijk beginnen? Eerst maar eens wat naar beneden mikken. Dan zal ze straks dat allemaal verbranden op de plek waar de mesthoop was. Nou, het is wel veel. Oud kapot gereedschap, gescheurde jutezakken, vodden, rollen gaas, een blik roestige spijkers, een houten kledingkist. Maar die laatste gooit ze niet naar beneden. Ze bekijkt de dingen aan alle kanten. Als ze een beetje opknapt, kan ze daar haar kippenvoer in bewaren. Maar om die kist nou op de nek te nemen en naar beneden te dragen, nou, dat gaat er vast niet lukken. Ze opent de deksel. Paardendekens, keurig opgevouwen. Ze haalt ze eruit, bekijkt ze. Verder liggen er nog een paar kruipersbroeken in, versleten klompen, een opgedroogde muis en krijg nou wat? Een geweer! Had haar vader een geweer? Zal die een jachtvergunning hebben gehad en hebben gejaagd? Ze draait het antieke geweer om en om. In de houten kolf staan slordig letters ingebrand. P.K. Pietje Konijn. Ze legt de kolf tegen de schouder en kijkt met één oog langs de kromme loop. Toch is het wel een leuk ding. Ze graait tussen de andere spullen of er ook nog patronen zijn. Maar niks van dat alles. Het is alleen dit dubbelloops jachtgeweer. Met het geweer onder haar arm gaat ze naar beneden. In de keuken slaat ze een grote spijker in de muur en hangt het geweer eraan. Van een afstand bekijkt ze het en knikt tevreden. In de middag, wanneer ze met de schoffel over haar schouder naar de akker kloeft om tussen de jonge maïsplantjes te schoffelen en langs haar moestuin loopt, staat ze met een schok stil. Hé, hij is geweest. De koude bak staat precies op de plek waar ze hem hebben wil. Waarom heeft hij er nou niet geroepen? Ach, ze moet op de stalzolder bezig zijn geweest. Misschien is hij het huis wel ingelopen. En heeft hij er wel geroepen en is toen weer gegaan. Maar dan had ze hem toch moeten horen. De krachtige voorjaarszon kruipt al hoger aan de hemel. Ze schoffelt en toch is ze van slag. Haar gedachten vliegen alle kanten op. Het is een warboel in haar hoofd. Misschien moest hij naar zijn fuiken. Had hij helemaal geen tijd voor een praatje. De vries zal hem ook hard nodig hebben nu het voorjaar is. Koeien hebben gekalfd, eggen en zaaien. Er is zoveel werk op een grote hoeve. Lien, Hilly's geit, heeft ook weer een jonkie. Een bokje deze keer. Ze zal het verkopen zodra hij bij de moeder weg kan. Daarna heeft ze zelf weer geitenmelk. Want zonder melk krijgt ze dat droge brood amper weg. Haar kippen zijn ook weer aardig aan de leg. Ze kan het tafeltje weer aan de weg zetten met het bord te kopen ernaast. Haar hart maakt een sprongetje. Misschien komt die eieren weer kopen. Een paar dagen later ziet ze hem gaan. Ze rent naar het raam en kijkt verwachtingsvol naar buiten. Zal ze op de ruit tikken? Nee, nee, niet doen. Dat komt te gretig over. Wat is dat nou? Hij loopt door. Ik kijk niet eens ter kant uit. Zit natuurlijk met zijn hoofd bij zijn fuiken waar hij naar op weg is. Als ze zeker weet dat hij uit het zicht is, rent ze naar de weg, pakt het bord, veegt met haar mouw de prijs van de eieren uit en krast er met het krijtje een nieuwe prijs op. 2 cent goedkoper. Nou, dat zal hem dan wel over de streep trekken. Met een kop koffie in haar handen verschanst ze zich weer half achter de gordijnen op de vaste uitkijkpost. Hij komt niet. Wie er ook niet meer komt, is Klaas Stammes. Na die ene keer dat hij met haar vaders jas er vandoor is gegaan, heeft hem niet meer op de erf gezien. Zou hij zijn bijgedraaid? Haar met rust laten? Dat zou een zorg minder zijn. Want om zoveel geld bij elkaar te krijgen, het lijkt er onmogelijk. De rente, dat lukt. Die ligt op tijd klaar in het kistje. Nu ze een deel van de hypotheeksom heeft afgelost, weegt die rente niet zo zwaar meer. De zondag erop gaat ze naar de kerk. Fokke zal ze daar niet aantreffen, maar Aris de Vries, Fokkes baas, zit er alle zondagen. Hilly hoopt na afloop van de dienst, wanneer de mensen op het kerkplein nog wat blijven napraten, de boer aan zijn jasje te kunnen trekken. Dan zal zij eens naar Fokke vragen. Ze doet moeders zondagse mantel aan, zet het hoedje op, sluit alles zorgvuldig af en gaat op pad. Zo begin mei lopen bij alle boeren de koeien weer buiten. Daarna wordt onmiddellijk de stal schoongeschrobd en worden de muren gewit. Ach, wat kan ze daarna terugverlangen? Wat een heerlijke tijd was dat. Toen was hun keuterij nog een echt boerenbedrijf. Samen met nog een paar anderen loopt ze de kerk in. Dat valt er tegen. De kerk is nog niet eens half vol. Vanaf haar plekje kan ze bijna iedereen zien. Maris de Vries zit er ook. Ze hoest dus extra hard. Wanneer Aris bedenkelijk omkijkt, knikt ze hem vriendelijk toe. Hij lijkt wel terug te knikken. Nou, dat maakt het praatje straks een stuk makkelijker. Zo gauw de dienst is afgelopen, haast Hilly zich naar buiten. Ze springt vlak voor de boer en zegt: "Hé, goeiemorgen, Aris."
2: "Hilly?"
1: klinkt het stug. "Hé, ik wilde vragen hoe het met Fokke Zwart gaat. Hij is een vaste eierklant van me, maar ik heb hem al een hele poos niet gezien. Toch geen narigheid, hoop ik?" Aris trekt het cellofaan van zijn dikke sigaar, bijt het puntje af en steekt de bolknak op.
2: "Ha, eieren, zeg je? Ach joh, die vent lust geen eens eieren. Oh, haalde hij die bij jou vandaan? Nou, hij gaf ze geregeld weg aan wie ze maar hebben wilde."
1: Met grote ogen staat Hilly de boer aan. Aris knikt.
2: "Ja, en dat hij hem niet meer ziet, dat kan kloppen. Hij werkt bij een ander."
1: Hilly voelt zich koud worden. "Is die weg?" Aris knikt.
2: "Ik had in het begin niet veel op met Fokke Zwart. Ik kende zijn reputatie. Maar omdat ik niemand anders kon krijgen, nam ik hem aan. Maar ik moet eerlijk toegeven, ik had de beste knecht aan hem. Het spijt me bar dat hij weg is."
1: "Waar is die toch naartoe?"
2: "Nou, ik meende naar IJsbrand Veldkamp van de Mariehoeve in Nieuwesluis."
1: Aris draait zich om en begint een gesprek met een ander.

luisteraars. We zijn zo weer aangekomen aan het verzoekplatenprogramma. En we hebben weer een aantal verzoekjes klaarstaan. En het eerste verzoekje is bestemd voor Hanna van der Weerts. En daar staat het volgende bij geschreven. Lieve mama, afgelopen week heb je afscheid moeten nemen van je zus. Op een heel andere manier dan je ooit had gedacht. Wat moet het moeilijk zijn om zo afscheid te nemen van mensen om je heen. Ik denk aan je. Liefs Hanneke uit Barendrecht. En Hanneke die heeft een prachtig lied voor Hanna van der Weert uitgezocht. Een lied van Cela. Geef ons vrede.

Sela met Geef ons vrede was dat. Het volgende nummer wat we gaan draaien is het Hatikva, het Israëlische volkslied. En dat is aangevraagd door Hendrik Boer vanwege het feit dat het vandaag Israëlzondag is. Nou Hendrik, deze hebben we gevonden. We gaan luisteren naar het Israëlisch volkslied gezongen door het CBS Israël Choir.

We luisteren een Hatikva, het Israëlisch volkslied. Het volgende plaatje is aangevraagd door onze vaste luisteraar Jacob Swep. En het lied is bestemd voor familie Schutte, een familieridder. En eigenlijk zegt hij zelf, iedereen die ik ook vergeten ben, iedereen die ik ken. En het moest een plaatje zijn van Urk. Er is een nieuwe cd uit van Eiland Urk. En daar draaien we dan ook een gloednieuw nummer van, het nummer Vrijheid.

Tel uw zegeningen van het koor Crescendo uit Urk. Daar gaan we zo naar luisteren. En dat lied is aangevraagd door Jacob Swep. En het is bestemd voor bruidspaar van Norrel. En ik bereik Jacob dat je daar ook op het feestje geweest bent. En dat het een goed feestje was. Nou, daar nogmaals. Tel uw zegeningen van Crescendo.

tel uw zegeningen. Over zegeningen gesproken. Het volgende lied is ook bestemd voor iemand die gezegend is met weer een nieuw levensjaar erbij. Bartje van Putten. En Bartje van Putten, u krijgt een lied aangeboden door Willy van der Beek. En ze heeft voor u het lied uitgezocht, Een toekomst vol van hoop. En die hebben we uiteraard gevonden en die wordt gezongen door het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor.

Het volgende verzoek is aangevraagd door de muziekcommissie van het Harder Mannenkoor. U had wat liederen aangevraagd van de cd Ik Wil Zingen van Mijn Heiland, maar die hebben we helaas niet in ons bezit. Dus we hebben wat andere liederen uitgekozen van het Harder Mannenkoor. En het eerste lied is bestemd voor de heer Van het Hul en u was 30 september jarig. We hebben voor u het lied uitgezocht Nader Nog Nader van het Harder Mannenkoor.

1 oktober jongstleden was de heer Van Spijkeren jarig en u krijgt de felicitaties van namens de muziekcommissie van het Harder Mannenkoor in Omstreken. En voor u gaan we het lied draaien, Ben reizend naar die stad, uiteraard van het Harder Mannenkoor.

Het volgende nummer wat we gaan draaien is bestemd voor de heer Akster, die 2 oktober jarig was. U krijgt de felicitaties van de muziekcommissie van het Harder Mannenkoor en wij draaien voor u Kom tot het feest.

Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren, die had ik eigenlijk vanavond al op de lijst staan, maar die kon er helaas niet meer tussen. Dus vandaar dat we hem draaien. Dat is een nummer van de nieuwe cd van Eiland Urk. En ik vind het een prachtig nummer, dus luistert u maar mee. Wat is de mens dat gij aan hem denkt?

Eiland Urg luisteren naar. We gaan verder met een nummer. Ja, en over die tijd weet alleen God, ja, hoe laat het zal zijn rond die tijd. Eens als de bazuinen klinken van het christelijk mannenkoor Emma Lords.

Ja, omdat hij leeft, kijk ik uit naar morgen. En wanneer die morgen komt, dat weet God alleen. En dat is gelijk een overloopje naar de overdenking van vanavond, waar ik maar boven heb gezet, alles heeft zijn tijd. En dat heb ik onthaald uit Prediker 3, en daar staat boven ook, ik lees daar een stukje van, alles heeft zijn tijd en beloop. Voor alles is er een vastgestelde tijd. En er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. En dan volgt, en wellicht kent u dat, een hele lijst. Er is een tijd om geboren te worden, een tijd om te planten. En een hele lijst komt daar waarvoor er een tijd is. Ja, zoals gezegd, daar gaat vanavond het thema over. Alles heeft zijn tijd. Ja, de herfst is volgens de kalender al enkele weken geleden begonnen. En terwijl ik dit opschreef, was het een mooie herfstdag. Net zoals vandaag eigenlijk het ook een prachtige herfstdag is. De zon schijnt en de bladeren kleuren prachtig. De warme zomer is voorbij, al zou je dat nog niet helemaal bedenken aan de warme temperatuur van vandaag. Maar de herfst is gekomen. De herfst is niet altijd zo aanwezig als vandaag. U weet het, het kan regenen. Het kan soms ook waaien of stormen. En ook nog een stuk kouder zijn dan vandaag. En de bomen worden uiteindelijk kaal om zich weer op te laden voor de lente. Vooral als de herfst zich van de beste of misschien de mindere kant laat zien. Als het eerder donker is en als de kou er eerder is. En als het regenachtig is, dan kan dat soms van invloed zijn op ons mensen. We kunnen er soms in dit jaargetijde wat somber van worden, als er minder zonlicht is en minder warmte. En misschien kunnen we diep in ons hart alweer terug verlangen naar de zomer. Of, zoals het lied zong, uitkijken naar de morgen, naar de lente. Je wordt er soms neerslachtig van. In de Bijbel rekenen men vaak met twee hoofdseizoenen, in plaats zoals wij er vier kennen. De zomer, de droge tijd en de tijd van oogst, van vruchten en graan. En men kende de wintertijd, de regentijd, de periode van kou, veel regen en wind. In Genesis 8, vers 22, daar wordt daarover gesproken. Als Noach weer op aarde is met zijn boot. Daar staat voortaan, al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Daar wordt over gesproken, zoals gezegd, als Noach na de zondvloed weer op aarde is. Voortaan zullen de dagen van de aarde, zaaitijd en oogsttijd, kou en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Tot aan een grote dag. Tot aan de dag dat het weer zomer wordt. En in over de zomer wordt een heel mooi stukje gezegd in Lucas 21. En daar staat in vers 29. En hij sprak tot hen een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom en naar de alle bomen. Zodra die uitlopen en u dat ziet, weet u dat de zomer nabij is. En die zomer, die stopt nooit. Maar tot die tijd, of zolang we hier op aarde mogen leven, hebben we hier te maken op aarde met al deze aardse seizoenen. Al vind ik persoonlijk dat ieder seizoen wel iets moois heeft. De tekst van vanavond heeft het eigenlijk uit Prediker ook over seizoenen. Of eigenlijk over tijden. De Prediker, waarschijnlijk door Salomo geschreven. En Prediker heeft het denk ik niet zozeer over de aardse seizoenen, maar ook over de geestelijke seizoenen die we als mensen mee kunnen maken. Je kunt je bijvoorbeeld in de lente, in het jaargetijde lente, voelen alsof het herfst is. Je bent misschien dan niet blij, of neerslachtig, of depressief. Of misschien is het voor een gevoel wel altijd herfst in uw hoofd. En ziet u de zon letterlijk en figuurlijk misschien niet eens meer schijnen. Of misschien leeft u alsof het altijd lente is. En bent u blij en kijkt u vooruit. Prediker zegt, alles heeft zijn uur. Alle dingen onder de hemel hebben hun tijd. Seizoenen onderscheiden misschien ook ons leven. Bijvoorbeeld in jeugd en volwassenheid. Of in ouderdom. Maar seizoenen kunnen dus ook symbool voor staan hoe u zich voelt. Of misschien wat u meemaakt.
Het voorjaar zou kunnen zijn als een tijd van hoop en verwachting. De zomer wordt misschien gekenmerkt als de tijd van je leven. En de herfst, zoals eerder gezegd, een somberheid misschien. En de winter, een tijd waarin voor het blote oog niet veel gebeurt. Maar dat is schijn. De natuur bereidt zich in de winter onder de grond al voor op wat komen gaat. En daarover spreekt de hemel ook. Al zien wij misschien lang niet alles en denken wij dat het winter is, God bereidt al de grote zomer voor, over wat komen gaat. En toch zie je als je goed leest iets terug van al die seizoenen. Tijden van hoop en verwachting, vernieuwing, lang wachten. Elk seizoen, las ik ergens, heeft tot doel vruchtbaar te zijn voor God. Al zijn er maar weinig gewassen die het hele jaar vrucht dragen. En toch zegt de Bijbel, dat maakt vruchteloze tijden niet minder zinvol. Je bent altijd bruikbaar, al lijkt dat soms alsof het niet zo is, alsof het winter is. Alles heeft zijn tijd, zelfs in de stilte of de winter van je leven. Als er op het oog niets lijkt te gebeuren. Misschien is alles wel herkenbaar voor u, misschien ook wel helemaal niet. En misschien weet u wel heel goed in welk seizoen u zit. En in welk seizoen u ook zit, kijk dan vooral terug ook naar seizoenen die misschien beter waren dan het nu is. En weet ook, we zongen het vanavond, hij laat niet los. Hij is trouw. Hij is er alle seizoenen. Want hij heeft de aarde in zijn macht. Ja, eens ja, dan zal de vijgenboom weer uitlopen. We lazen het. En dan zal het weer zomer worden. We zullen door de seizoenen heen moeten. Maar niet alleen. Eens zal er een nieuwe aarde komen, maar ook een einde aan de seizoenen en ook aan ons eigen seizoen. Dan is Gods werk voltooid en eens wordt het zomer. Eens, ja, eens.

luisteraars, we zijn alweer gekomen aan het eind van deze avond. Wijder waren techniek Jan-Pieter de Boer, presentatie Gerco Blankstein en Aati van Geest het vervolgverhaal. En weet dan dat er eens de eeuwigheid zal zijn als u uw handen als in Gods hand legt. Bedankt voor het luisteren, een goede week en een goede nachtrust. Tot ziens.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Helm.

Hartelijk welkom bij een lied van de Heer. Lied 19. We zijn allemaal op reis naar de stad waar geen pijn en zorg zal zijn. Waar de zonde niet kan komen, waar geen rouw en angst zal zijn. Geen smart meer daar omhoog, want God zelf wist de tranen droog. We gaan luisteren naar lied 19.

Het is mij goed wat God mij beschikt. Dat is de laatste zin van het refrein van lied 264. Kan iedereen dat zomaar zeggen? Kun je dat zomaar aanvaarden? Alleen als God je het leert. Gij hebt mij, mijn heiland, te roemen geleerd. Het is me goed wat de Heer mij beschikt. Je overgeven aan God. Dan dank ik, hoe bang mij de doodstrijd ook zij. Het is mij goed wat God mij beschikt. We gaan luisteren naar lied 264.

Lied 532 is een oproep om terug te keren naar de heiland. Weet, al zijt ge ook afgedwaald kind, dat u de heiland nog altijd bemint. Keer nu toch weer tot heiland en heer. Afgedwaald kind, keer weer. We gaan luisteren naar lied 532.

Je hoeft niet bang te zijn in nood. Lied 7 is een bekend lied dat we allemaal kennen. Als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. God zal u behoeden en is u toebelaat. God blijft voor u zorgen, goed is de Heer, en met elke morgen keert zijn goedheid weer. Schoon ge in het verdriet, nergens uitkomst ziet, groter dan de helper is de nood toch niet? Wat ons ontvielen, redder in nood, red slechts onze zielen uit zonde en dood. We gaan luisteren naar lied 7.

We komen steeds nader tot de Heer. Lied 17 mag ons troosten. Als ik maar weet dat hier mijn weg door U, Heer, wordt bereid, en dat die weg, hoe moeilijk ook, mij nader tot U leidt. Als ik maar weet dat ook voor mij de Heer aan het kruishout stierf, en dat de Heiland ook voor mij een levenskroon verwierf. Dat mogen we vasthouden. We gaan luisteren naar lied 17.

Lied 827 is een bekend kinderlied. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat we zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Hij ziet vanuit de hemel of wij lichtjes zijn. Overal op aarde is zonde en droefenis. Laat ons dan in het duister een lichtje zijn. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Lied 827.

U hebt geluisterd naar het programma Lied van de Heer, samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel. Wij hopen dat u gesterkt en getroost bent door de teksten van de liederen, dat de liederen u tot zegen mogen zijn. Wilt u reageren op het programma, dan kan dit via de Loe Studio en via mijn mailadres j.hel.l6@cello.nl. J. Hendrik Eduard Lucas Lucas, het cijfer 6, apenstaartje, cello.nl. Dit programma is ook overdag te beluisteren via www.nu-media.nl. U gaat dan naar Programma Gemist en daar kunt u luisteren naar Lied van de Heer. Dan kunt u luisteren wanneer u wilt en tijd hebt.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22.

We gaan vandaag verder met Exodus 19. Het is inmiddels 3 maanden na de uittocht uit Egypte. De Israëlieten komen aan in de Sinaï-woestijn en ze slaan hun kamp op bij de berg Horeb. Mozes heeft daar een ontmoeting met God. Maar voordat we daar verder over gaan, kijken we nog even terug. Is het u wel eens opgevallen dat als je aan iemand vraagt hoe gaat het met je, veel mensen vertellen dat ze het druk hebben? En we hebben het ook druk. Druk met ons werk, met ons gezin, maar ook het werk in de gemeente of kerk kan een grote werkdruk met zich meebrengen. En als we niet oppassen, kan de druk te groot worden. We komen dat ook in de Bijbel al tegen. Mozes had veel te veel te doen. De mensen kwamen bij hem als ze onderling problemen hadden en Mozes onderwees hen ook over Gods wetten. Van de vroege ochtend tot in de late avond was hij bezig met de mensen. En hoe belangrijk en nodig dat werk ook was, het putte Mozes wel uit. Een burn-out, opgebrand. Het was te zwaar. Maar het is niet zo makkelijk om dat te veranderen. Verantwoordelijkheidsgevoel kan ertoe leiden dat mensen te veel op hun schouders nemen en overbelast raken. Dan kan het nodig zijn dat iemand op tijd goede raad geeft. De schoonvader van Mozes zocht hem op en kaartte het probleem op een tactvolle manier aan. Hij zag dat het allemaal te veel werd voor Mozes en hij gaf hem de raad om meer mensen in te schakelen. Jethro zag het probleem ook en kwam met een praktisch advies. Het is voor ons ook een goede raad. Het is verstandig om een teveel aan werklast te verdelen. Misschien moet u wat uit handen geven aan andere mensen. Of misschien bent u juist iemand die een handje extra kan helpen en op die manier andere mensen kunt ontlasten. Ook mensen als de schoonvader van Jethro zijn nodig. Mensen die oog en zorg voor de werkers in Gods koninkrijk hebben. En gelukkig, Mozes is niet eigenwijs. Hij luistert en doet wat zijn schoonvader zegt.

De vorige uitzending lazen we dat Mozes de berg Sinaï beklom om de Heere God te ontmoeten. Mozes moet een aantal opdrachten doorgeven aan het volk Israël. De Heere zei, zeg hun, u hebt gezien wat ik met de Egyptenaren heb gedaan en hoe ik u bij mij heb gebracht, zoals een arend zijn jong op zijn rug meeneemt. Als u mij gehoorzaamt en uw deel van ons verbond naleeft, zult u mijn eigendom zijn tussen alle andere volken, want de hele aarde is mijn bezit. U zult een koninkrijk van priesters van God en een heilig volk zijn. Exodus 19, vers 4 tot en met 6. De Israëlieten worden door de Heere uitgenodigd tot het verbond en aanvaarding ervan. Het volk heeft 3 dagen om zich voor te bereiden op de door de Heere aangekondigde verbondsluiting. In deze periode geeft de Heere via Mozes zijn instructies. Geheel in de stijl van de toenmalige vazalverdragen herinnert de Heer aan zijn weldaden in het verleden. Wat is een vazalverdrag? Wanneer in het Oude Oosten een koning een andere koning overwonnen had in een oorlog, kon de overwinnaar een verdrag aanbieden aan de verliezer, een zogenaamd vazalverdrag. De onderworpen koning werd dan niet gedood, maar kwam in een afhankelijkheidsrelatie met de overwinnaar, de soeverein. De onderworpen koning moest elk jaar aan bepaalde verplichtingen voldoen. Er stond tegenover dat hij ook op bescherming van de overwinnaar kon rekenen. De onderworpen koning werd vazal van de overwinnaar. Deze vormen van verdragen worden door de Heere God in gebruik genomen om de relatie tussen zichzelf en het volk Israël onder woorden te brengen. De Bijbel kiest voor het woord verbond in plaats van vazalverdrag. Daarmee komt meer nadruk te liggen op de goedheid en barmhartigheid van de soeverein, in dit geval de Heere God, ten opzichte van de vazal, het volk Israël. Het verbond wordt in het Midden-Oosten en in de Bijbel gebruikt om God en mens of mensen onderling in een nieuwe relatie te brengen. Het betreft een wettelijke regeling van relaties. Door het verbond van de Heere met Israël wordt het volk aangenomen tot zonen van God. De vazalverdragen zijn uit de 14e eeuw voor Christus bekend van de Hethieten en werden altijd schriftelijk vastgelegd. Er zijn grote overeenkomsten met de weergave en sluiting van het verbond uit de Bijbel. In de vazalverdragen van de Hethieten vinden we eenzelfde opbouw, een herinnering aan de voorgeschiedenis, een uitnodiging om het verdrag te aanvaarden, de basisbepaling van wederzijdse trouw en de nadere uitwerking. De eigenlijke sluiting van de overeenkomst, in veel gevallen met bloed, wordt gevolgd door een maaltijd. Ook zijn er ongelijke partijen. Blijkbaar heeft de Heere gebruik gemaakt van vormen die in die tijd bekend waren. De vergelijking tussen verbond en verdrag maakt ook duidelijk dat bij het Oosterse verdragsrecht de verslagen koning altijd de mindere was en de overwinnaar uit was op een flinke jaarlijkse schatting. Bij Israël staat de genade en barmhartigheid van God centraal. Het verbond is meer dan een verdrag. In het Oosterse verdragsrecht was het de gewoonte dat er 2 identieke exemplaren van de overeenkomst werden gemaakt. Bijvoorbeeld 2 kleitabletten. Beide koningen namen een exemplaar mee. Zo bezien is het waarschijnlijk dat de 2 stenen platen die Mozes ontvangt ook 2 identieke exemplaren zijn. 1 voor de Heere en 1 voor het volk. Nergens staat in de Bijbel te lezen dat op de eerste plaat de eerste 4 en op de 2e plaat de laatste 6 geboden staan. Misschien dat die verdeling wel gold voor de voor- en achterkant van de platen. Volgens Exodus 32 vers 15 waren de platen aan beide zijden beschreven. Het meest waarschijnlijk is dat de 2 platen in zijn geheel hetzelfde waren. Kennis van de verbonden is ook belangrijk voor de betekenis van bepaalde woorden. Bijvoorbeeld
Het Hebreeuwse woord dat vaak met goede tierenheid vertaald wordt, betekent in veel gevallen meer trouw aan het verbond en loyaliteit. Wanneer een bidder pleit op deze eigenschap van de Heere God, wordt er niet alleen gevraagd om een gunst, maar ook om Gods trouw aan zijn eigen beloften. Na deze verduidelijking kunnen we nu ingaan op enkele bijzonderheden. De Heere geeft een overzicht van zijn eerdere daden. Als eerste herinnert hij aan de verlossing uit Egypte en vervolgens geeft hij aan dat Israël op adelaarsvleugels is gedragen. De adelaar of arend is vermoedelijk een verzamelnaam voor een groep roofvogels. In de Bijbel wordt de Heere God wel vergeleken met een arend, zoals in Deuteronomium 32 vers 11. Hij spreidde zijn vleugels over Israël uit, net als een arend zijn jongen op de vleugels neemt en zo beschermt. Zo doet de Heere met zijn volk, de Israëlieten. Het volk Israël is verlost uit Egypte en door de woestijn naar de grens van Kanaan getrokken. Door hun ongehoorzaamheid duurde het 40 jaar voor ze het beloofde land mochten intrekken. Al die jaren is de Heere hun nabij geweest en heeft hij voor hen gezorgd, zoals een arend zorgt voor zijn jongen. Dat is de vergelijking die Mozes in Deuteronomium 32 maakt. De arend werpt zijn jongen uit hun vertrouwde nest. Ze voelen zich er veilig, maar kunnen er niet altijd blijven. Daarbij gaat het nogal rigoureus toe. De arend begint het nest te vernielen door de takken los te trekken. Daarna duwt hij de jongen over de rand van het nest, zodat ze gedwongen worden om te vliegen. De jonge arenden hebben nog nooit gevlogen, maar moeten nu hun vleugels gebruiken. Als de moeder arend ziet dat haar jong het niet redt, dan gaat zij onder het jong zweven, spreidt haar vleugels uit en vangt het jong op. Daarna vliegt ze omhoog en laat de jonge arend weer vallen, net zo lang totdat het zelf kan vliegen. Luisteraar, een schitterend beeld. Zo kan de Heer ook in uw en jouw leven te werk gaan. Hij wil mensen vormen en brengen waar hij hen hebben wil. Daartoe gebruikt de Heer omstandigheden. Omstandigheden om ons los te maken van eigen veiligheden. Iedereen zal het ermee eens zijn dat jonge arenden niet altijd in het nest moeten blijven. Een arend is geschapen om te vliegen en in de lucht op de wind te zweven. In onze situatie is het vaak hetzelfde. Als we ons te veel nestelen in ons eigen huisje, boompje, beestje en alles piekfijn voor elkaar hebben, dan is de kans levensgroot dat we de Heere God uit het oog verliezen. We bereiken dan niet het doel dat God met ons voor ogen heeft. Hij wil ons namelijk omhoog voeren, zodat we alles meer vanuit zijn optiek gaan zien. Hij wil ons zijn liefde en zorg doen ervaren en wil dat we genieten van zijn zegeningen. Exodus 19 vers 4. U hebt gezien wat ik met de Egyptenaren heb gedaan, vatting dat zij bij mij heb gebracht, zoals een arend zijn jong op zijn rug meeneemt. Jonge arenden die uit hun nest zijn gewerkt en proberen te vliegen worden, als dat niet lukt, door hun moeder op haar rug opgevangen. Het is een geweldig beeld en eveneens heel goed toepasbaar op onze situatie. Het kan voorkomen in ons leven dat we door alle zorgen en moeilijkheden de indruk hebben dat de Heer ons heeft verlaten. De hemel lijkt wel van koper. We ervaren niets van Gods vrede en zorg. Het licht aan het einde van de tunnel is ver weg en we storten steeds verder omlaag. Net als de jonge arenden die uit het nest zijn gestoten. Zij ervaren dan niets van de zorg van hun moeder. Ze lijkt ver weg en uit het zicht. Heeft ze hen in de steek gelaten? Nee, want plotseling is er een moment dat hun moeder opduikt, onder hen zweeft en hen opvangt op haar rug, waar ze veilig zijn. Ze zijn onnodig bang geweest. Hun moeder was er al die tijd en hield hen nauwlettend in de gaten. Zij wist precies het juiste moment om in te grijpen. Als een mens wordt bedolven onder problemen, voelen we soms ook helemaal niets
van Gods nabijheid. De rust is weg, alles is onzeker. Maar gelukkig, de Heere God is er wel. Hij houdt ons scherp in de gaten en grijpt in op het juiste moment. 1 Korintiërs 10 vers 13. God is trouw. Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent. Wij mogen weten, misschien voelt u het niet altijd, dat zijn eeuwige armen onder ons zijn en dat niemand ons kan roven uit zijn hand. Ook al begrijpen we niet altijd wat en waarom iets gebeurt. Toch mogen we geloven dat de Heere God een liefdevolle Vader is, die weet wat goed is voor ons. Door de moeilijkheden heen zal een mens steeds ontdekken dat de Heere betrouwbaar is. Voordat een arend wegvliegt, heeft hij eerst op de wind gelet. Hij luistert met zijn oren, kijkt met zijn ogen en voelt met zijn hele lichaam of de wind gunstig is om zich te laten meevoeren. Op dezelfde wijze mogen wij onze omstandigheden tegemoet treden. In alles geconcentreerd op God, zodat we onszelf op het juiste moment kunnen laten meevoeren door zijn Heilige Geest. Zodat we naar grote hoogte kunnen worden gebracht. Hem als het ware tegemoet. De arend is ook bekend omdat hij urenlang cirkels kan draaien in de lucht, terwijl hij zweeft op de wind. Hij maakt dan gebruik van zijn machtige vleugels. Als hij ze intrekt, stort hij razendsnel neer. Maar als hij ze op de juiste wijze uitspreidt, zweeft hij vanzelf, vrijwel zonder enige inspanning. Ook wij moeten leren onze vleugels in de goede stand te zetten, zodat hij ons kan dragen. Psalm 68 vers 20. Het is niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat gebeurt als zijn geest ons optilt en meevoert. Jesaja 40 vers 31. Maar zij, die hun hoop op de Heere hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arenden. Zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden. Zij zullen wandelen zonder uitgeput te raken. We gaan weer terug naar de tekst van Exodus 19 vers 6. U zult een koninkrijk van priesters van God en een heilig volk zijn. Met dit vers geeft de Heere aan dat hij Israël tot zich heeft geroepen. Nu de Heere in het voorgaande een overzicht heeft gegeven van zijn weldaden, volgen de bepalingen van het verbond. De bepalingen bestaan uit een oproep tot gehoorzaamheid en de daarbij behorende positie, priesters van God en een heilig volk. Israël mag zich beschouwen als het bijzondere bezit van de Heere. Er wordt in de tekst een beeld gebruikt dat afkomstig is uit hofkringen. Oosterse koningen bezaten kostbaarheden die voor hen een bron van speciale vreugde vormden. Deze schatten werden opgeborgen in een speciale doos. Israël wordt vergeleken met zo'n kostbaarheid. Daarmee wordt uitgedrukt hoezeer de Heere zijn volk lief heeft. Ook de zinsnede tussen alle andere volken, Exodus 19 vers 5, brengt de bijzondere positie van Israël onder woorden. Terwijl de hele aarde aan de Heere toebehoort, is Israël uitverkoren om te worden tot een koninkrijk van priesters en een heilig volk. Aan het volk Israël wordt een priesterlijke rol gegeven. Een aspect dat al aanwezig is in de belofte aan Abraham. In Genesis 12 vers 3 wordt gezegd dat in of door hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden. De uitdrukking koninkrijk van priesters of priesterlijk koningschap is uniek in het Oude Testament. De aard van de verbondsluiting geeft aan dat God de koning van Israël wordt. Het volk waarover de Heere zijn heerschappij uitoefent, kan ook gekwalificeerd worden als priesterlijk. De bijzondere plaats van Israël ligt in haar koninklijke en priesterlijke functie. De tweede omschrijving van Israël in vers 6 is heilig volk.
Deze woordcombinatie komt alleen hiervoor. Het gebruikte woord voor volk kan het beste als natie worden weergegeven. De uitdrukking voor heilig duidt op de afzondering en toewijding aan de Heere. Er is sprake van een aan de Heere gewijde en afgezonderde natie. Nadat de Heere de verbondswoorden heeft uitgesproken, geeft Mozes ze door aan de oudsten en via hen worden ze doorgegeven aan het volk. Exodus 19 vers 7. Mozes ging weer naar beneden, riep de leiders van het volk bijeen en vertelde hun wat de Heere tegen hem had gezegd. De leiders van het volk zijn de oudsten. In het Oude Oosten gold de oudste als representant van het volk. Dit blijkt uit Mesopotamische teksten van de Mari-archieven uit de 18e eeuw tot en met de bibliotheek van Sargon uit de 8e eeuw voor Christus. Het is ook aanwijsbaar in Fenicische teksten uit Byblos en Tyrus. De oudsten namen gedurende de gehele Oud-Testamentische geschiedenis een prominente plaats in. Hoe de communicatie tussen de oudsten en het volk precies in zijn werk gaat, wordt niet vermeld. Wel dienen zij als bemiddelaars tussen Mozes en het volk. Exodus 19 vers 8. Zij verklaarden eenstemmig: alles wat de Heer ons opdraagt, zullen wij doen. Mozes bracht deze woorden van het volk aan de Heer over. Het volk geeft hierop antwoord door te verklaren dat ze zich willen verbinden aan de Heer. De aanvaarding van de uitnodiging maakte een vast onderdeel uit van de Oud-Oosterse verbondsluiting. Daarna brengt Mozes de Heer het antwoord. Exodus 19 vers 9. Toen zei de Heere tegen Mozes: ik kom naar u toe in de vorm van een donkere wolk, zodat het hele volk kan horen hoe ik met u spreek en ze u voortaan altijd zullen zien als mijn vertegenwoordiger. Het geven van de wet aan het volk Israël bij de berg Sinaï was het begin van de bedeling van de wet. Deze bedeling strekt zich uit van de berg Sinaï tot het kruis van Golgotha. De Israëlieten zeiden: alles wat de Heer ons opdraagt, zullen wij doen. Maar de hele geschiedenis van Israël laat zien dat ze de wet niet konden houden. Meer dan 500 jaar heeft Israël laten zien dat zij de wet niet konden houden. Maar, luisteraars, dat geldt niet alleen voor Israël. Een gewoon mens kan uit zichzelf God niet behagen. Vanuit zichzelf kan een mens de wet niet houden en moet steeds ontdekken dat hij of zij het hoge niveau van de Heere niet kan halen. Maar waarom heeft de Heere dan de wet gegeven? Doet de Heere de mens geen onrecht als hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan volbrengen? Nee, want de Heere heeft de mens zo geschapen dat hij hiertoe in staat was. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. De Heer kan de zonde en overtredingen niet ongestraft laten. Zijn wet wijst de zonde en overtredingen aan. Galaten 3 vers 10 zegt: vervloekt is hij die deze wetten niet nauwgezet gehoorzaamt. Daarnaast lezen we in Romeinen 3 vers 20: het enige wat de wet doet is de mens bewust maken van zonde. Paulus vat het in Romeinen 8 vers 6 en 7 samen met de woorden: het doen van uw eigen zin leidt tenslotte tot de dood, maar de kracht van de Heilige Geest brengt ons leven en vrede. Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet en kan dat ook niet. Luisteraar, heeft u al gemerkt dat u er niet in slaagt om aan Gods wet te voldoen? Als er nu verder niets meer te zeggen valt, dan is dat geen blijde boodschap. Maar de Heere heeft een andere uitweg gegeven. Romeinen 10 vers 4. Want nu Christus er is, hoeft niemand meer zijn best te doen om volgens de wet van Mozes rechtvaardig te worden. Iedereen die op Christus vertrouwt, wordt rechtvaardig. Exodus 19 vers 10 tot en met 16. Ga nu naar beneden en maak het volk klaar voor mijn bezoek.
heilig hen vandaag en morgen en laten ze hun kleren wassen. Overmorgen daal ik neer op de berg Sinaï en het hele volk zal er getuige van zijn. Maak een duidelijke scheidslijn waar het volk niet overheen mag komen en zeg hun, wees gewaarschuwd. Probeer niet de berg te beklimmen of de voet ervan aan te raken, want ieder die dat probeert zal zeker sterven. Als iemand de berg aanraakt, zal hij worden gestenigd of met pijlen worden doodgeschoten, zowel mens als dier. Pas bij een langdurig blazen op de ramshoorn mag het volk de berg beklimmen. Mozes ging weer naar beneden, heiligde het volk en zij waste hun kleren. Hij gaf de opdracht, iedereen moet zich klaarmaken voor Gods bezoek over 2 dagen. Niemand mag seksuele omgang met zijn vrouw hebben. Op de morgen van de 3e dag kraakten donderslagen en flitste de bliksem rond de berg, terwijl een zware wolk op de top van de berg neerdaalde. Een enorm bazuingeschal klonk van de berg en de Israëlieten in het kamp beefden van angst. Het volk heeft in totaal 3 dagen voorbereidingstijd. Mozes moet de berg hermetisch afsluiten. De mededeling dat het naderen tot de berg de doodstraf tot gevolg zal hebben, staat centraal in dit gedeelte. Door deze rigoureuze afsluiting van de berg wordt op krachtige wijze onderstreept dat de Heere volkomen verschilt van de mens. Hij is de Allerhoogste en is in kracht, heiligheid, rechtvaardigheid en liefde niet te vergelijken met de mens. Dit anders zijn van de Heere is uiteindelijk een geweldige troost. Alleen iemand die onze menselijke kleinheid en beperkingen overstijgt, kan verlossing brengen voor Israël en voor de wereld. Exodus 19, vers 17 tot en met 25. Mozes leidde hen het kamp uit om God te ontmoeten, en ze bleven staan aan de voet van de berg. De hele berg Sinaï was omgeven met rook, omdat de Heere in vuur neerdaalde. De rook steeg omhoog als uit een oven en de berg trilde ervan. Het bazuingeschal werd luider en luider. Mozes sprak en God antwoordde hem in de donder. Toen daalde de Heere neer op de berg. Hij riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom omhoog. Maar de Heere zei tegen hem, ga weer naar beneden en waarschuw het volk dat niemand mag proberen een glimp van mij op te vangen, want anders zullen velen sterven. Zelfs de priesters moeten zich eerst heiligen voordat zij tot mij naderen, want anders zullen ook zij sterven. Maar Mozes antwoordde, het volk zal de berg niet beklimmen, want u hebt ons gewaarschuwd met, zet de berg af en beschouw hem als heilig. Maar de Heere hield aan en zei, ga naar beneden en neem Aaron mee naar boven. Maar laten de priesters en het volk beneden blijven, anders zal ik hen vernietigen. Zo ging Mozes weer naar beneden en vertelde het volk wat God had gezegd. Luisteraar, niemand heeft ooit God gezien. Maar zijn enige zoon, die één met hem is, heeft ons laten zien wie God is. Johannes 1, vers 18. In de volgende uitzending gaan we verder met Exodus 20, de 10 geboden.

U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan en dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dus, digitaal op de kabel, als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.